0: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het WK voetbal zit erop en Spanje heeft de beker gepakt. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het verslag is van Peter van den Bemt.
1: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
0: In Vilvoorde volgden honderden mensen uit de Spaanse gemeenschap de match mee op grote schermen. En dat werd natuurlijk een feest.
2: Spanje heeft gespeeld, het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen en we zijn heel tevreden. Heel content en voor Vilvoorde, voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
3: Mega, en ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren, dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig. Ja, Argentinië mocht niet winnen. Dus het wordt hier nog een heel groot feest.
0: Het Amerikaanse leger heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De aanvallen moeten de Iraanse militaire capaciteiten verzwakken om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt zelf een verrassingsaanval te hebben uitgevoerd op een commandocentrum van de vijand in Syrië. Ook Kuwait en Bahrein liggen opnieuw onder vuur. De luchtafweering Kuwait onderschepte vijandelijke drones uit Iran. Voorlopig is er nog geen informatie over schade of slachtoffers. In de buurt van Napels in Italië is het lichaam van een journalist aangetroffen. Volgens het Italiaanse parket is de man wellicht vermoord. Het 53-jarige slachtoffer werkte als sportjournalist voor lokale media en hij werkte ook voor het regionaal milieuagentschap. Zijn lichaam werd gevonden door de brandweer nadat hij was opgeroepen voor een brand. Het parket denkt dat de man mogelijk eerst doodgeschoten werd. Het weer, vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goeienacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken in een grote bedrijfshal van een glasbedrijf. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Nieke Nijring van Brandweerzone Antwerpen.
1: Ja, we zijn om 00:30 opgeroepen vannacht. Het ging om een uitslaande brand in 3 loodsen bij een glasbedrijf. De brand is nog steeds bezig, maar is ondertussen wel omschreven. Onze ploegen hebben de brand gecontroleerd. Maar we gaan nog wel heel wat uren werk hebben met het nablussen en ervoor zorgen dat alles weer veilig is.
0: Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg hun woning verlaten en afrit Leugenberg werd afgesloten. Niemand raakte gewond bij de brand. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurige ziekte konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Maar dat verandert vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna nog 60% van het loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Dat wil zeggen dat ambtenaren die al in dienst zijn, de ziektedagen behouden die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ferran Torres scoorde in de verlengingen het enige doelpunt tegen Argentinië. De finale was geen spektakel. Beide ploegen speelden ver onder hun niveau. Een afscheid in mineur voor Lionel Messi, die zijn ploeg niet op sleeptouw kon nemen. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. Spanje pakte de titel met amper 1 tegendoelpunt in het hele toernooi. De Spaanse speler Rodri kreeg nog de trofee van speler van het toernooi en de Fransman Mbappé blijft met 10 doelpunten de topscorer. De finale werd omkaderd met veel spektakel en show met sterren als Tom Cruise, Madonna en Justin Bieber. Toen president Trump en FIFA-baas Infantino na de wedstrijd op het veld kwamen voor de ceremonie, werden ze uitgejouwd. En in Vilvoorde woont een grote Spaanse gemeenschap. Een duizendtal mensen volgden er de match mee op grote schermen in het Aziatpark. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
2: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verloren.
3: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
4: Ik vond het een fantastisch spannende match. Absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen. We zijn nog eventjes mee gaan feesten, maar nu gaan we wel slapen.
0: Vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minimaal tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be en op sportza.be.

0: Make life sing. Eminem.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Movejo, Pile.

0: diepe terrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. Nieke Nijring van Brandweerzone Antwerpen.
1: Ja, we zijn om 12:30 opgeroepen voor een industriebrand. Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Dus het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig. Maar we gaan wel nog heel wat uren werk hebben om de situatie hier volledig af te ronden en na te blussen.
0: Op de A12 werd de afrit Leugenberg een tijd lang afgesloten. In de straat van Hormuz bij Iran staat een schip in brand. Volgens Iran zijn er 2 olietankers geraakt toen ze probeerden om via de zuidelijke, door Iran verboden route, door de zeestraat te varen. De Iraanse machthebbers herhalen dat zolang de VS aanvallen uitvoeren op het land, geen enkele druppel olie of gas door de straat van Hormuz vervoerd zal worden. En vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de 2e verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn 2e wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het EK, ook nu Rodri.
0: En de Spaanse ploeg die landt vanmiddag om 12:15 in Madrid. En ze zullen meteen daarna in een dubbeldekbus door de hoofdstad gereden worden. 2400 agenten zijn opgeroepen om alles veilig te laten verlopen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen, dinsdag, zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en van Sportza.

Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Spanje is wereldkampioen voetbal, maar ze hadden er wel verlengingen voor nodig tegen Argentinië. Pas in het allerlaatste kwartier scoorde Ferran Torres het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 man na rood voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde heeft 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Asiatpark. Er wonen veel Spanjaarden in nodig tegen Argentinië. Pas in het allerlaatste kwartier scoorde Ferran Torres het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 man na rood voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde heeft 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Asiatpark. Er wonen veel Spanjaarden in Vilvoorde en zij waren uiteraard dolgelukkig.

0: Voor de finale was er al veel spektakel en show. En ook in de pauze kwamen sterren als Madonna en Justin Bieber opdraven. En dat nam bijna een half uur in beslag. Normaal duurt de rust 15 minuten. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Maar ze werden door het publiek uitgejouwd. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Er vielen geen gewonden. Nieke Nijrink van brandweerzone Antwerpen.
1: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
0: Door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om de branden te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorp op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedden al een week lang 2 branden die ontstonden door een blikseminslag. En er is al ruim 320 hectare in de as gelegd. Verschillende wandelpaden daar zijn afgesloten. Bij een Russische aanval op een Turkse vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en 5 bemanningsleden zijn nog vermist. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde graan. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Maar de Russen hebben hun aanvallen op Oekraïnse havens de laatste weken wel opgevoerd. En als een reactie zeggen ze zelf op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen. Het weer, een bewolkte dag wordt het met hier en daar een beetje regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen van Argentinië met 1-0, maar daar waren wel verlengingen voor nodig. Ferran Torres scoorde het enige doelpunt. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde, waar veel Spanjaarden wonen, volgden een duizendtal mensen de wedstrijd mee op grote schermen in het Aziatpark. En die waren natuurlijk blij toen Spanje de wereldtitel veroverde.
1: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verlenging.
2: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Totdat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
3: Ik vond het een fantastisch spannende match. Absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen.
0: Er waren ook optredens van sterren als Madonna, Justin Bieber en Shakira. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Maar ze werden uitgejouwd door het publiek. In Ekeren in Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blus.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: M&M live.
2: Die nooit lang ziek waren geweest, hun ziektedagen gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar opsparen behouden. En door de dritte, de hitte liever en droogte zijn in het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica branden uitgebroken of nog uitgebreid. Honderden brandweerlieden proberen die branden te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorp op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Op Corsica woeden al een week lang 2 branden. Er is al meer dan 320 hectare natuur vernield. Verschillende wandelpaden zijn er afgesloten. Vandaag veel wolken, hier en daar wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan tot 25 graden.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
2: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: week. Spanje wint het WK voetbal. In de finale gisteravond klopte het Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van den Bemt volgde de wedstrijd.
1: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlengingen een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
0: In Vilvoorde, waar veel Spanjaarden wonen, hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Aziatpark. Ze waren uiteraard heel blij.
2: Spanje heeft gespeeld, het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen en we zijn heel tevreden. Heel content en voor Vilvoorde en voor alle Spanjaarden voor Vilvoorde.
3: Mega, en ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren, dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
0: Tijdens de pauze van de finale kwamen onder meer Madonna, BTS en Shakira optreden. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Maar ze werden uitgejouwd door het publiek. Natuurpunt heeft al 300 hectare zogenoemde wetlands of natte natuur hersteld om de bodem. Dat zijn 1000 Olympische zwembaden. Natte gebieden zijn heel belangrijk, zegt Lander Wantens van Natuurpunt.
4: Dat geeft enerzijds voor.

0: verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar opsparen behouden. En bij een Russische aanval op een Turks vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 4 bemanningsleden zijn vermist. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde maïs. Rusland heeft nog niet gereageerd. Oekraïne heeft de afgelopen uren dan weer meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Er zouden opnieuw magazijnen van Wildberries geraakt zijn. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Vandaag veel wolken, maar meestal droog. Hier en daar kan er wel wat lichte regen vallen. En tot 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En dan tot 25 graden.
1: Het is nog vrij rustig onderweg. Juist nog op de N31 richting Brugge is bij Sint-Andries een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Dus goed opletten daar. M&M. Maandagochtend is het moment om de sfeer goed te zetten voor de rest van de week. Dat gaan we nu samen doen. Let's go!
2: The official sound of summer.

Wat een adrenaline gisterenavond. Ik voelde het zelfs tot in mijn dromen. Ik ben braaf gaan slapen rond minuut 15 van de match tussen Spanje en Argentinië. Er waren wel superveel kansen, want ik hoorde Peter van den Bemst nog vanuit mijn bed roepen, omdat mijn vriend aan het kijken was in de living, in de verlengingen. Ja, viel dan eindelijk die eerste goal. 1-0 werd het uiteindelijk voor Spanje, die nu de felbegeerde titel van wereldkampioen mag dragen. Lamine Yamal is dus voor de eerste keer met zijn ploeg wereldkampioen op zijn 19 jaar. Ja, Messi in tranen. Zijn laatste WK maakte veel emoties los in hem. Ik snap dat, ja, dat moet een moeilijk moment zijn. Maar het was wel echt een mooie, mooie laatste match om van te genieten. Ik ga het WK missen. Wat gaan we nu eigenlijk doen met ons leven? Nu er geen random match is tussen pakt Oezbekistan en Curaçao om 3 uur 's nachts. Eindelijk slaap inhalen, denk ik dan. Dat is voor vanavond. Nu voor altijd om wakker te worden op jouw maandagochtend. Met zometeen jouw M&M Big Hit. Jouw gloednieuwe M&M Big Hit die jij in primeur mag ontdekken. Straks. Eerst Stromae met Alors on danse.

0: Een big hit hier en nu in primeur. Herinner je je deze hit nog? Natuurlijk herinner je deze nog. Die is nog heel veel op de radio, in de hitlijsten enzovoort enzovoort. Het is Juste met Turn the Lights Off. En nu heeft Juste een nieuw nummer klaar. Just a Little. Juste komt trouwens uit Litouwen, is 23 jaar en is dus mega goed bezig met hit na hit te maken. En in Just a Little zit er ook een sample, oorspronkelijk van de Nederlanders Bingo Players. Maar het is vooral Flo Rida die het wat meer in the bigger picture heeft gebracht, omdat hij deze I Cry er ook al mee heeft gemaakt. Dus als onze nieuwste M&M Big Hit jou aan iets doet denken, dit is waarom. Geniet van deze M&M Big Hit deze week.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week... De

0: Juste met Just a Little. We hebben het al over voetbal gehad daarnet, maar over de pauze, de fameuze halftime show, valt er nog veel meer te zeggen. Zometeen alles op een rijtje tijdens onze dagelijkse popdate.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, nachtjesteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: M&M.

gisteren zaten we allemaal voor onze tv voor de WK-finale. Spanje tegen Argentinië, maar stiekem ook vooral optredens rond de match. Je kon ze bij ons niet allemaal volgen op tv, dus ik geef je even een recap. Update. Voor de match, voor de grote finale van het WK voetbal, was er eerst de closing ceremony. Die is er elk WK. Deze keer was dat met een optreden van de YouTuber iShowSpeed. Die mocht zijn WK-lied Champions live komen brengen. En dat was met heel veel dansers en heel veel kleur. Meteen daarna zag je een cowboy opkomen in een strakke jeansbroek met een t-shirt die zei: I just hope both teams have fun. Dat was Post Malone. Hij kwam zijn song Sunflower brengen met Sway Lee. Tom Cruise, die kwam dan ook nog even speechen. En dan kon de wedstrijd eindelijk beginnen. Dan, in de halftime show, was het bijna een wedstrijdje om de meeste artiesten op 27 minuten. Het was sowieso een langere pauze dan normaal. Daar kwam veel kritiek op vanuit de voetbalwereld. Je zag Madonna eerst oprijden met een jeep, bestuurd door Braziliaanse oudspelers Ronaldinho en Ronaldo. Die waren duidelijk heel blij om daar te zijn. De jongens van BTS die zijn ook aan beurt gekomen. Zij hadden matching rode trainingpakjes aan en ze zongen Dynamite. De Muppets die waren er ook bij, die brachten Seven Nation Army. Er was ook een ode aan de Noren, want je kon de Viking-roeibeweging spotten. De enige echte WK-song die kon uiteraard ook niet ontbreken, van Shakira.

Het was de vierde keer dat Shakira mocht optreden tijdens het WK. Hiervoor bracht ze Burna Boy mee, die ook meewerkt aan dit nummer. En de Ghetto Kids, een dansschool met kinderen uit Oeganda, die waren uitgenodigd om samen met haar te dansen. Was heel mooi. Dan zag je ook een man met een gitaar opkomen. En het was niet Ed Sheeran for once. Het was Justin Bieber die zijn song Hallelujah kwam zingen. Deze keer niet meer Hallelujah Coachella of Hallelujah Hailey Bieber, maar een aangepaste versie.

0: een bijzonder moment. En niet enkel op het veld liep het vol met celebrities. Ook naast het veld waren er heel veel te spotten. Zoals Timothy Chalamet er met Kylie Jenner. Hij mocht ook de WK-bal op zijn plaats leggen. Belangrijke taak. Rihanna en A$AP Rocky waren er ook voor Date Night. Net zoals Beyoncé en Jay-Z. Camila Cabello, Tate McRae, David Beckham. En nog veel, veel, veel meer. Dus halleluja, wat een lijst. En het was ook een zotte show.
1: M&M. Pop Date.

0: Goedemorgen. Just remember, we're forever young. DJ Licious en Milo met Forever Young. Melina, wat zijn de hoofdpunten vandaag?
1: Ja, voetbal natuurlijk. Hè. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. In de finale gisteravond klopte het Argentinië met 1-0 na verlengingen. In de pauze waren er optredens van onder meer Madonna, BTS en Shakira. President Trump en FIFA-baas Infantino die werden dan weer uitgefloten tijdens de bekeruitreiking. Natuurpunt heeft al 300 hectare wetlands of natte natuur hersteld. Dat zijn plekken die water vasthouden, zoals een spons eigenlijk. En dat moet de verdroging van onze natuur tegengaan. En door de hitte en de droogte zijn in het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica branden uitgebroken of nog verder uitgebreid.
0: Sabine, je hebt een update over het weer mee.
2: Goedemorgen. We krijgen vandaag redelijk veel wolken. Misschien valt er lokaal een druppel, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen van 17 graden in de Hoge Venen, 20 graden aan zee tot 22 graden in het centrum van het land bij een zwak tot matige noordelijke wind.
0: Dankjewel, Sabine.

0: Annelies uit Brugge is heel blij dat Spanje won gisteravond. Ze stuurt: goedemorgen Alexandra, we hebben gewonnen. Het was nogal een feestje vannacht en een korte nacht. Ah, wel, zometeen mag jij helemaal zelf bepalen of je wilt bekomen van deze korte nacht met een rustige song of een zeer energetische song. Afhankelijk van wat jij nodig hebt.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Magnetic. Dat is pas een goede morgen. Maar waar heb jij vooral nood aan op deze maandagochtend? Maandagochtend kan pittig zijn. Zeker in de zomervakantie als half de wereld ergens op een strand een Virgin Mojito zit te drinken en jij zo vroeg op moet staan. Tenzij je opstaat om leuke dingen te doen of om op reis te gaan of zo. Dan is vroeg opstaan plots wel leuk. Maar ik wil jou gewoon echt de maandagochtend sfeer bezorgen die jij nodig hebt. Net zo rustig als bijvoorbeeld de piano van Luis Capaldi met Someone You Loved. No,

0: Dit is echt peak 2013. Ik was echt verliefd op alle One Direction leden. Het meest nog op Harry Styles. Dus ik wil je helemaal niet beïnvloeden in je keuze of zo. Maar One Direction is toch echt een goede optie, toch? Laat het nu vooral maar weten in de app van M&M. Een shotje cafeïne en gaan met One Direction. Of toch rustige zen piano vibes met Louis Capaldi. Wie van de twee wil jij horen? Let me know.
1: This is the official sound of summer. M&M.

0: Ja, gisteren nog live tijdens die halftime show tijdens de finale van het WK voetbal. En hele goedemorgen, Isis van der Halle, 25 jaar uit Wilrijk. Hallo.
1: Hey,
0: hey, hey, hey. Hoe gaat het met jou? Alles oké op deze maandagochtend?
1: Ja, zeker wel.
0: Hoe druk gaat jouw dag worden?
1: Ik heb zelfs examen en daarna nog opleiding voor mijn werk. Het is wel een beetje druk, maar ik heb er wel zin
0: in. Wacht, en wat voor examen? We zijn midden zomer. Bestaan er examens? Bestaat het concept in de zomer?
1: Ja, dat is ook wel. Nee, ik ben bij de bank begonnen, bij BNT Periodistisch. En ja, daar start altijd met een opleiding en daar hoort ook een examen bij.
0: Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk voor je werk, voor die opleiding, moet je dan vandaag een examen afleggen. Ja. Goed, maar succes. Hoeveel vertrouwen heb je er zelf in?
1: Ik denk dat ik goed voorbereid ben.
0: Ik denk dat ook. Ik hoor dat aan jouw stem. Dat komt helemaal in orde. En Isis, zo, voor jouw examen, welke vibes ambieer jij? Zijn dat rustige vibes of zo echt uptempo, oppeppende vibes?
1: Dat zijn zeker wel One Direction vibes.
0: Ah, okay. Zelfs al direct gespecificeerd in de niche One Direction, zalig. Waarom?
1: Dat is toch altijd een beetje nostalgie. En ik kan er altijd wel heel blij van worden als ik die op de radio hoor.
0: Ja, en dan zeg ik het zelf, dat was de enige juiste keuze. Dus dikke merci en geniet nog van jouw dag. Veel succes met jouw examen, hè. Bye bye.
1: Dankjewel.

0: Bye. Nathan Dahl at Heaven.
1: Sound of
0: een heel goedemorgen op deze mooie maandagochtend. Er zijn wolken, maar er is ook een klein zonnetje dat er zo'n beetje doorschemert langs vanachter. Ik hoop bij jou ook. Het is een maandagochtend, als we het zomaar ook eens een vrijdagochtend kunnen zijn, want morgen is het Nationale Feestdag op 21 juli. Een vrije dag in België, dus misschien heb je verlengd weekend vandaag. Misschien ben je gezellig aan het genieten van een brugdag en moet je helemaal niet gaan werken. Ben je lekker fijne plannen aan het maken om jouw dag te spenderen? Dat zou zomaar eens ook kunnen. Goedemorgen dan. Ik hoop dat je de dag vastpakt met beide handen. En als je vandaag niet vrij hebt en geen brugdag hebt, ja, dan is het uitkijken naar de vrije dag morgen. Hè. En als jij helemaal niet meedoet aan al die vrije dagen, ook dan keiveel succes op je werk. Ik hou je gezelschap met de beste muziek nu af, Monsters. M&M.
1: The official sound of summer.
2: M&M.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
0: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docureeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier.
2: Het is 8:00. Goedemorgen.
0: VRT Nieuws.
2: Met Pelina Verbeek.
3: Spanje is wereldkampioen voetbal. In de finale gisteravond klopte het Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van den Bemt volgde de wedstrijd.
4: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlengingen een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
3: Net na de wedstrijd kreeg Argentinië-speler Paredes nog een rode kaart nadat hij een Spaanse speler bij de keel had gegrepen. Tijdens het uitreiken van de beker werden president Trump en FIFA-baas Infantino uitgejouwd door het publiek. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Aziatpark. De Spanjaarden in het publiek waren heel blij met de overwinning.
5: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de overwinning.
6: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Totdat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
7: Ik vond het een fantastisch spannende match. Absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen.
3: Natuurpunt heeft al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Wetlands zijn natte gebieden die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het komende jaar komt daar nog eens 1000 hectare bij, zegt Landerwantens van Natuurpunt.
8: Daarmee kunnen we jaarlijks 2 miljard liter water in de bodem laten infiltreren. En dat komt overeen met 1000 Olympische zwembaden die ieder jaar via die natuurgebieden opnieuw in de grond infiltreren, in plaats van dat het water naar de zee wordt afgevoerd.
3: Natte gebieden zijn belangrijk voor dieren en planten, maar ook als afkoeling voor de mens en ze hebben ook grote economische waarde. Federale ambtenaren kunnen hun ziekteverlof niet langer opsparen. Ze kregen tot nu 21 ziektedagen per jaar. Wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen de ziektedagen die ze tot eind dit jaar opsparen wel nog behouden. En in het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica zijn branden uitgebroken of nog verder uitgebreid. De hevigste brand brak uit in een dorp op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen die al in dienst zijn mogen de ziektedagen die ze tot eind dit jaar opsparen wel nog behouden. En in het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica zijn branden uitgebroken of nog verder uitgebreid. De hevigste brand brak uit in een dorp op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Op Corsica woedde al een week.

Khalid, Tomorrowland dansen. Straks meer daarover. Gisteren was het de finale van het WK voetbal. En Spanje kon zich kronen tot winnaar. 2 jaar geleden wonnen ze ook al het EK, dus ze zijn echt heel goed op dreef. De uiteindelijke score was dus 0-1 voor Spanje. Het heeft lang geduurd voor de eerste en de enige goal viel. Tot de 106e minuut bij de start van de verlengingen. Argentinië kon dus niet scoren. Dat is goed nieuws voor Spanje, maar ook een beetje voor België. Want dit WK heeft, hou je vast, niemand kunnen scoren tegen het Spaanse elftal buiten onze rode duivel Charles de Ketelaar. Dat is toch een zotte fun fact. Toch een troostprijs vind ik voor ons, want nu zijn we dus ook verloren tegen de WK-winnaar. Ça va nog. Na de match werd er ook niet meteen door iedereen gevierd, helaas. Want de Argentijnse middenvelder Paredes ging helemaal door het lint. Je hoorde er daarnet ook al een stukje over in het nieuws. Hij greep naar de keel van een Spaanse speler en startte zo'n klein gevecht tussen de twee teams. Beetje heftig, maar daar hadden de camera's wel weinig oog voor. Die waren allemaal gericht op Messi. Die hield zich afzijdig. Die had een momentje met zichzelf, terwijl hij zijn tranen niet kon bedwingen. En dat waarschijnlijk omdat het zijn laatste WK was. Dat is nog niet bevestigd, maar ja, de tranen zeggen wel veel. De Rode Duivels die waren niet meer in de Verenigde Staten, dat weten we. Maar Rode Duivels Theater en Batshuayi waren dit weekend op de Grand Prix. Het was weer aan België om alle coureurs van de Formule 1 te ontvangen in Spa-Francorchamps. Toch wel de favoriete track van veel drivers.

0: Drivers en veel bezoekers. Dit jaar waren er maar liefst 400.000 bezoekers van over de hele wereld. Een absoluut record voor ons land. En na 44 spannende rondes kon de 19-jarige Italiaan Kimi Antonelli als eerste over de finish rijden. Hiermee kon hij zijn voorsprong in het klassement sterk verhogen. En zijn beker die mocht hij ontvangen van niemand minder dan koning Philippe. Na de race waren er ook wat optredens. Dit jaar moesten de drivers niet naar Tomorrowland. Die konden gewoon voor op het circuit genieten van hun eigen privé. Tomorrowland of zo. Een DJ-set van Lost Frequencies. Dat is niet mis. Straks nog wat meer over de echte Tomorrowland.
1: M&M. The official sound of summer.

Team kan niet ontbreken in de DJ-set van Omdat het kan een Ever Drop. En they did it again afgelopen weekend toen ze draaiden op de magische mainstage van Tomorrowland. Het was trouwens al een goed eerste weekend met een surprise act, met een iconische headliner ook, die eigenlijk al jaren geleden op Tomorrowland moest draaien. Maar bon, zometeen babbel ik je bij over weekend 1 van Tomorrowland. Eerst Sabrina Carpenter met Man Child. Woo!

0: over liefde, relaties en seks.
1: Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
2: Met onder meer Brechtje Ieding en Jano met een J.
3: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi.

0: magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor D-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: M&M.

weekend in van Tomorrowland is voorbij. Dat was met veel Belgische namen. Everdrop. En omdat het kan, hebben we daar bijvoorbeeld heel Tomorrowland laten meezingen met Justin Bieber, Beauty en een beat. Nog nooit eerder gebeurd, denk ik, op Tomorrowland. Maar iedereen was echt van, laat maar komen. Iedereen was in zo'n goede vibe. Als enige niet-DJ op de affiche was ook Oscar and the Wolf weer aanwezig. Hij stond op de core stage en hij bracht een mix van eigen nummers en covers van andere artiesten, zoals bijvoorbeeld Pavahoute van Stromae en Voyage Voyage van Kate Ryan. Dus hij hield wel echt de Belgische eer hoog. Zelf stond hij niet achter de draaitafel, maar hij hield het bij een microfoon. Hij werd wel geassisteerd door een DJ daar. Charlotte Witte was de surprise act. Zondagavond op de mainstage. Haar naam stond al op de affiche, maar nog niet op de mainstage, die er trouwens echt wondermooi uitziet dit jaar. Het is met sculpturen van gezichten en met arken. Dus ja, het was een mooie verrassing dat ook Charlotte Witte mocht draaien op die mooie mainstage voor alle festivalgangers. Calvin Harris die heeft daar gisteren de mainstage afgesloten. Het was de eerste keer in 14 jaar dat hij daar was. Dat is toch bijna onmogelijk om te vatten. Dat is een van de grootste DJ's ter wereld en die heeft gewoon nog nooit op Tomorrowland gestaan. Hij had er duidelijk zin in. Hij heeft al zijn grote hits gespeeld en hij bracht John Newman mee om in hit Blame live te brengen. Dat klonk zo.

Ah, dat is zo nostalgisch. Mocht je dit gemist hebben, gelukkig is er altijd nog weekend 2 van Tomorrowland. En daar zijn wij ook bij met M&M. We zenden uit live van op het festivalterrein. Dat betekent dat jij niks van Tomorrowland hoeft te missen. Gewoon luisteren vanaf 24 juli naar M&M en VRT Max. En dan kan je heel die madness gewoon meebeleven van op de eerste rij. Met interviews, met live muziek, met misschien hier en daar eens een Tomorrowland primeurtje. Nu nog een Belg die dit weekend op Tomorrowland stond. Last Frequencies. En zeker luisteren hè. Volgende week vanaf 24 juli. M&M. The official

0: Het is 8:30. Goedemorgen, Melina. Wat zijn de hoofdpunten in het nieuws?
1: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen in de finale. De Spaanse speler Rodri is de beste speler van het WK. En de Franse speler Kylian Mbappé is topschutter met 10 goals. Natuurpunt heeft al 300 hectare natte natuur hersteld om het water beter vast te houden in de bodem. En Oekraïne heeft meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Die zouden opnieuw magazijnen van een grote webwinkel geraakt hebben.
0: Sabine, goedemorgen. Je hebt een update over het weer mee.
2: Goedemorgen. We krijgen vandaag redelijk veel wolken. Misschien valt er lokaal een druppel, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperaturen van 17 graden in de Hoge Venen, 20 graden aan zee tot 22 graden in het centrum van het land bij een zwak tot matige noordelijke wind.
0: En dan nog even kijken hoe het zit onderweg. Het is heel rustig. Het zal wel aan die brugdag liggen en aan de feestdag morgen. Want op de E313 richting Antwerpen staat bij Randst een defect voertuig op de busstrook. En dat was het al. M&M. Rate the song. Daar zijn de Nederlanders met een zomerse banger. De boys van Crisscross Amsterdam hebben al veel zomerhits gemaakt. Altijd ook, ja, vrij vaak toch herwerkingen. Zoals van Samba de Janeiro, van Shakira met Whenever, Wherever. En ook nu hebben ze een song gemaakt dat eigenlijk een herwerking is van Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye van Steam. Eerlijk, ik kende dat niet. Maar mocht het jou ergens aan doen denken, dit is het dus. Nu komt de vraag der vragen. Hè. Ik ga hem draaien voor jou. My Oh My van Crisscross Amsterdam. En jij mag mij laten weten in de app van M&M hoeveel punten op 10 jij deze song zou geven. Vind je hem keigoed, dan geef je hem 10 op 10. Vind je hem rotslecht, dan geef je een 0. Allee, je snapt het wel. En dan alles ertussenin, afhankelijk van hoe goed dat je hem vindt. En of je hem nog eens wilt horen op M&M of niet, daar komt het op neer. Let me know. Dit is Crisscross Amsterdam met My Oh My. Rate the song.

0: de Salavi, babe.
1: M&M.
2: Read the song.
3: Ja, ze kunnen het toch wel goed hoor, die Nederlanders. Zo'n hits maken. Crisscross Amsterdam met My Oh My. Wat vind jij ervan? Ik ga even duiken in de berichten in de app van M&M. Charlotte Papa uit Waregem laat weten. 9 op 10 voor mij. Linde Meersen, 19 jaar, stuurt 15 op 10. Oké, dat is veel. Ze laat weten, ik ben onderweg naar mijn studentenjob. En dit lied was echt de vibe die ik nodig had op een maandagochtend. Snap ik wel volledig. Thomas van Houten, die moet nog even wennen. 7 op 10 laat hij weten. Lise de Vroei, 16 jaar uit Aalst, stuurt... Ja, maar ook ergens nee. Ik kan het niet echt uitleggen. 6 op 10. Het moet nog even groeien. Dan is er ook nog Remco. Die stuurt een 8 op 10. Ik zie nog een 9 op 10 voorbij komen. Annelies de Roos uit Brugge stuurt een 9 op 10. Ze laat weten, de intro is al een feestje op zich. Didier de Smet uit Jabbeke is nog maar half overtuigd met een 5. Tijd om een gemiddelde te nemen, denk ik dan. Gemiddeld kom ik uit op een... 7,5 op 10. Dat is meer dan 5. Dat is veel meer dan een 5. Dat is duidelijk, denk ik. Dat betekent dat je deze My Oh My van Crisscross Amsterdam... Amsterdam. Het is gelukt. Straks opnieuw gaat horen. En dan kan je er opnieuw jouw mening over geven.

0: van op de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer. De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...

Deze intro weer klonk op de Atmosphere Stage op Tomorrowland dit weekend. Met Reinier Zonneveld in een geel-zwart gewaad achter de knoppen. Was indrukwekkend. Dit is hij met Gordo. Loco Loco. Goedemorgen.

0: met Where Is My Husband.
1: De M&M Bucket List.
0: Het is zomer, het is misschien zelfs verlengd weekend voor jou. Met een beetje geluk met die feestdag morgen en zo. Goedemorgen trouwens, als je nog maar net opstaat of aan het luisteren bent. Maar het weekend en de zomer, dat zijn de ideale momenten om iets van jouw zomerse bucketlist af te vinken. Misschien is het een bezoekje aan jouw favoriet restaurantje. Of eindelijk vrienden terugzien die je al lang niet meer hebt gezien. Of een citytrip boeken. Wat staat er deze zomer echt nog op jouw bucketlist? Dat kan iets klein zijn, kan iets groot zijn. Maakt niet uit, maar ik wil weten wat jij nog heel graag wil doen deze zomer, waardoor jouw zomer echt compleet gaat zijn. Dus stuur het mij door in de app van M&M. Wat staat er deze zomer nog op jouw bucketlist?
1: M&M, the official sound of summer.

0: met Something Just Like This.
1: De M&M Bucket List.
0: Ilse van Nuffel uit Temse laat weten, volgende week vertrek ik een weekje naar de zee. Dat staat er op mijn bucketlist, maar ook kei tof dat het vooruitzicht er ook al is. Het moment waarop je dat item van jouw bucketlist gaat afvinken. Nu al superveel plezier aan de zee, Ilse. Er is ook een berichtje binnengekomen van Axel Grégoire, 25 jaar uit Knokke-Heijs. Dag Axel.
2: Goedemorgen.
0: Hey Axel, wat staat er op jouw bucketlist deze zomer?
2: Ik wil heel graag een Bagger in Life zien deze zomer.
0: Oké, en zijn daar concrete plannen naar? Of concrete acties die je gaat ondernemen om Bagger live te zien?
2: Wel, deze avond speelt hij eigenlijk live op Kneestival in Knokke-Heijs. Dus ik zal daar zeker naartoe gaan.
0: Oh, maar goed. Oké. Dus jouw bucketlist item wordt eigenlijk echt vanavond al afgevinkt. Tof. En Kneestival, neem mij eens mee in de wereld van Kneestival. Ik ben daar nog nooit naartoe geweest. Ik ben niet van die buurten.
2: Kneestival is eigenlijk een gratis festival in Knokke-Heijs. Elk jaar opnieuw gaat het daar door, naast het strand eigenlijk. En elk jaar opnieuw komen er heel wat verschillende artiesten naartoe. En deze avond is het dus Bagger. Dus ik ben natuurlijk heel benieuwd, want ze kunnen live zien optreden.
0: Ja, snap ik. En ben je een heel grote Bagger-fan? Hoe een grote fan zou je jezelf benoemen op een schaal van 1 tot 10?
2: Ja, natuurlijk wel een 10. Ja, Bagger, zijn stem is super goed. Al zijn liedjes zijn super. Altijd heel leuk meezingen als de liedjes op de radio komen. Wat ik ze zelf op Spotify opzet, ja, het zal wel.
0: Oké, dan ben ik heel blij dat je hem vanavond live kan zien in Knokke-Heijs en met je voetjes in het zand naast de trant. Pak je attributen mee, zo een bordje of zo met een boodschap voor Bagger? Of ga je gewoon zonder attributen?
2: Goh, ik denk zonder attributen. Okay. Ik denk dat als ik hem zal zien, dat ik al voldoende zal staan springen in de pit om die te zingen.
0: Die attributen die zouden gewoon vertrappeld geraken na de tweede song. Ja. Ik snap het, het is een praktische overweging. Ah, wel, maar Axel, geniet er super hard van. Zwaai maar een keer naar Bagger, doe hem de groetjes van ons en enjoy. Bye-bye.
2: Dankjewel.
1: M&M, the official sound of summer.

Instagram met Yesterday, Today, Tomorrow. Yesterday, Today, Tomorrow. En today staat hij dus op Knijstival in Knokke-Heist. Heb ik net geleerd van luisteraar Axel. Veel plezier als je hem gaat zien.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. VRT Nieuws. Met Melina Verbeek.
1: Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. In de WK-finale gisteravond klopte het Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 na een rode kaart. En net na de match volgde er nog een rode kaart, omdat Argentinië-speler Paredes een Spaanse speler bij de keel had gegrepen. In Vilvoorde, waar veel Spanjaarden wonen, hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Aziatpark. De Spanjaarden in het publiek waren enorm blij met de overwinning.
2: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen. En we zijn heel tevreden, heel content. En voor Vilvoorde, en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
3: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
1: De Spaanse speler Rodri is uitgeroepen tot beste speler van het WK. En de Franse speler Kylian Mbappé is topschutter met 10 doelpunten op dit WK. Natuurpunt heeft al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Wetlands zijn natte gebieden die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het doel is om in totaal 1500 hectare van die natte natuur te herstellen. En het gaat dus goed vooruit, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
4: We hebben 300 hectare hersteld en het komende jaar zit er nog bijna 1000 hectare in de pijplijn om hersteld te worden. Dus waar vergunningen klaar liggen, waar werken gaan starten, dat gaat hem over stuwtjes plaatsen, het dempen van grachten, herstellen van poelen, aanpassen van het watersysteem dat we water vasthouden, zodanig dat die gebieden opnieuw natte natuur worden.
1: Natte gebieden zijn belangrijk voor dieren en planten, maar ook als afkoeling voor de mens. En ze hebben economische waarde. Bij een Russische raketaanval op een vrachtschip voor de kust van Odessa in Oekraïne zijn nu al 10 doden geteld. Het Turkse schip verliet net de haven van Odessa met een lading maïs toen het werd geraakt. De 7 andere bemanningsleden raakten gewond. Het zijn Syriërs en Indiërs. Onder de doden is ook een Oekraïnse loods. Rusland bevestigt dat het de haven van Odessa heeft aangevallen, maar zegt dat het alleen opslagplaatsen met brandstof voor het Oekraïnse leger heeft geraakt. En de prijs voor een vat ruwe Brentolie is opnieuw boven $90 gestegen. Dat is de hoogste prijs in een maand tijd. Bij de start van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran steeg de olieprijs tot bijna $120 per vat. Toen een staakt het vuren bereikt werd, zakte die weer tot bijna $70. Maar nu de twee landen elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, is olie weer fors duurder geworden. We krijgen vandaag veel wolken, maar het blijft meestal droog en tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en dan tot 25 graden. M&M.
0: Straks heb ik goed nieuws uit de dolfijnenwereld dat jouw hartje echt gaat laten smelten. Eerst Shepard.
5: The official sound of summer.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. M&M Life.

in deze wereld vol bosbranden, oorlog en miserie, deel ik die leuke nieuwtjes maar al te graag met jou. Hopelijk kan je zo je dag beginnen met een glimlach. Ik begin even wat ver in Australië. En daar hebben dolfijnen een walvis terug geholpen naar open zee. Die zat 2 weken vast, botste steeds op zandbanken, waardoor hij niet weggeraakte, enzovoort enzovoort, tot een groep dolfijnen die hem de weg hebben gewezen, hebben geholpen, hè. Lieve natuur aan het werk, I love it. Een geholpen dolfijn meer op de wereld, dat is een beetje miserie minder in de wereld. Dan zag ik ook superzot nieuws over de West-Vlaamse ultraloper Karel Sabbe. Die start vandaag aan een nieuwe recordpoging. Hij gaat de zwaarste wandelroute van Europa doen, de Hexatrek in Frankrijk. Dat zijn meer dan 3000 kilometers met 140.000 hoogtemeters in 33 dagen. Dat is het doel. Ik ga even tellen dat dat dan neerkomt. Komt op ongeveer 100 kilometer per dag voor een maand lang. Dat is crazy. Het huidige record staat op 42 dagen, dus hij dacht, ik doe daar 9 van af. Maar als het iemand is, als er iemand is die het wel echt kan, dan is het Karel Sabbe volgens mij. Die heeft al veel gekke dingen gedaan in dit leven. Hij doet dat trouwens niet alleen. Hij loopt wel alleen, maar hij doet dat vooral met een team dat hem volgt met een caravan en helpt met de bevoorrading en materiaal. Want zo alles op je rug dragen voor 1 maand gaat er misschien toch wel wat over. Maar besef, dat is dus meer dan 2 marathons per dag, hè, voor een maand. Crazy. Ik hoop dat ik over een maand goed nieuws kan brengen over Karel Sabbe, dat hij het heeft kunnen afronden, zijn wereldrecord. Dan, de Gentse feesten zijn ook volop aan de gang. Die mochten al heel wat DJ's ontvangen. Zo kon ook de 12-jarige Maurice Lambrecht er draaien. Hij volgde DJ-lessen aan de DJ-school in Gent. Samen met andere jonge talent kreeg hij de kans om te tonen wat hij allemaal had geleerd tijdens de Gentse feesten. En nog leuker was dat er ook een klein familiefeest was, want zijn mama was dan de DJ voor hem. En zij kon het publiek al warm maken. Echt super.

schattig allemaal. Ook nu gaan de Gentse feesten nog door, week of weekend. Dat maakt allemaal niet uit voor de Gentse feesten. Vandaag kan je er terecht van 6 uur deze ochtend tot 5 uur deze nacht. Dat is het ding met de Gentse feesten. Dat stopt nooit, dat gaat gewoon door.

Ik heb zo het gevoel dat er veel mensen verlof hebben vandaag. Is dat zo? Correct me if I'm wrong, hè, want ik ben wel, nu wel echt degelijk op zoek naar werkende mensen. Dus als jij de strijder bent die vandaag hard aan het doorwerken is, vakantie of niet, brugdag of niet, nationale feestdag morgen of niet, laat even van je horen. Want als jij hard aan het werken bent op deze maandagochtend, mag je een nummer aanvragen in de app van M&M. Stuur maar door, titel en artiest van dat ene nummer dat jij supergraag wilt horen om de motivatie op te krikken, om jouw werkdag goed te laten starten, om jouw werkweek goed in te zetten. Alles kan, alles mag. Als jij hard aan het werk bent, stuur dan jouw verzoekje door in de app van M&M. En dan ga ik hem zo meteen uit de M&M-computer toveren.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: M&M.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. The official sound of summer. Een heel goedemorgen, Aaron De Venen uit Antwerpen.
1: Goedemorgen.
0: Hey. Aaron, je bent hard aan het werk. Wat ben je aan het doen? Of wat ga je doen?
1: Ja, klopt, ik ben nog niet hard aan het werk. Ik ben onderwijs. Ik ga een musical stage geven aan kindjes.
0: Allee, dat is kei tof. Hoe is dat?
1: Ja, zeker.
0: Hoe oud zijn de kindjes?
1: Het is een range van tussen de 9 en 15 jaar, denk ik.
0: En wat doe je daar dan allemaal mee de hele dag?
1: Wij gaan, vandaag is eigenlijk een beetje introductie, dus wij gaan vooral de kindjes leren kennen en een beetje opwarmen. En dan gaan we ook de musical voorstellen die we gaan doen met hun. Mm-hmm. En dan daarna krijgen zij zang, dans en spellessen van ons. En op het einde van de week gaan ze die musical opvoeren voor de ouders en iedereen van het kamp die wil komen kijken.
0: Wauw, tof is dat. En heb je zo een leuke opwarmingsoefening die we zo eens samen zouden kunnen doen live op de radio? Is er zoiets auditief? Dat kan? Misschien kunnen de mensen meer doen die aan het luisteren zijn.
1: Auditief. Ja, dat kan zeker. Dan zeggen wij gewoon, zeker bij de kleintjes, dan moeten ze met projectie hun naam, volledige naam en hun hobby voor de hele groep zeggen. Dus stel dat ik dat nu zou doen, dan zou ik zeggen, ik ben Aaron en ik speel graag toneel.
0: Oké. Ik ga het ook eens doen, hè.
1: Oké.
0: Ik ben Alexandra en ik zing graag. Is dat goed?
1: Ja, Alexandra, dat is top. Hè. Ja, daar is niks op aan te merken. Nee, dat is het.
0: Merci, meester Aaron. Ja. Dat gaat daar dik in orde komen. Hey, en je hebt ook zo een nummer met heel veel koor en heel veel drama en heel veel zowel musical feel aangevraagd om in de sfeer te komen. Mauvais Joe met Pilé in die gospelversie. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Oh, ik heb dat gehoord toen dat volgens mij was het big hit op M&M of het is The Greatest Song.
0: Vorige week.
1: Ja, ik vond dat geweldig. Dus dat staat al een hele week op repeat bij mij. Daarom eigenlijk.
0: We gaan dat fixen, Aaron. Dikke merci om deze aan te vragen. En succes met die theaterstage. Je gaat dat keigoed doen, oprecht. Bye-bye.
1: Super. Dankjewel. Bye-bye.

hard gewerkt op deze maandag. Katrien Christiaans uit Deinze vraagt: telt het ook als ik schilderwerken aan het uitvoeren ben bij mij thuis? Ja, uiteraard telt dat. Ook dat is hard werken. Ook bij jouw eigen thuis. Hans uit Wevelgem is aan het werk op de dienst brandweer. Baart Jasper uit Ronsen is tuinen aan het onderhouden. Ik zie daar ook een heel mooie blauwe hemel op de foto. Mooi weer. Love it. Succes daar. Suan uit Mechelen stuurt: hey, ik werk bij de Kinepolis. Met alle goede films die we daar tegenwoordig hebben. De Odyssey, de Minions, Toy Story 5. Ah, wel, Suan, ik heb goed nieuws voor jou, want ik heb onlangs de omzet van de Kinepolis nog eens omhoog gekrikt, want ik heb mijn tickets voor de Odyssey besteld. En in Brussel, waar dat ze daar, die een echte IMAX hebben, waar dat je hem in volle glorie kunt gaan bekijken. Dus ik ben er zeer, zeer enthousiast voor om hem over, ja, denk ik, een halve week of zo, of twee weken te gaan zien. Dan is er ook Kim Geers uit Zuijenkerken, die is ijsjes en wafels aan het verkopen op de pier in Blankenbergen. Hoe goed is dat? Wat een toffe jobs zijn dat ook allemaal. Simon van Rozen uit Ieper is fruitsla aan het snijden. Ik zie daar lekkere mandarijntjes. Dat is wel vroeg op seizoen, maar kan op zich. Druifjes en besjes. Lekker. Geniet ervan. Succes ermee.

0: Max en Andy Grammer.
1: Het postkaartje van...
0: Zometeen mag jij hier op deze blank space jouw naam aanvullen. Want hoe lang is het geleden dat jij nog een postkaartje hebt gestuurd? Waarschijnlijk best wel lang. Mensen doen dat niet meer zo heel veel. Er is veel geregeld voor één postkaart. Naar de postbus gaan, een postzegel kopen, enveloppen kopen, de postkaart zelf kopen, die invullen enzovoort enzovoort. Er is veel geregeld, terwijl een postkaart sturen eigenlijk echt heel tof is. Want je geeft een gepersonaliseerde boodschap mee aan iemand die je graag ziet. Dat is toch tof? Nu kan je dat dus ook doen via de radio, zonder al het gedoe van de postbus en de posttegel enzovoort enzovoort. Dus, naar wie wil jij een postkaartje sturen en waarom deze ochtend? Laat het even weten in de app van M&M. Misschien iemand die op kamp is en die even via deze weg de groetjes wil doen. Of iemand die op reis is. Of misschien ben jij zelf op reis. Ben je nu aan het luisteren vanuit buitenland naar M&M. En wil jij een postkaartje sturen naar iemand die hier in België zit? Dat kan ook. Of iemand die je wilt bedanken voor iets. Of iemand met wie jij binnenkort op reis gaat en je kijkt er super hard naar uit. Alles kan. You tell me. Wie wil jij vandaag een postkaart sturen? Stuur het door in de app van M&M. Wat de naam is van die persoon en waarom die keihard een postkaartje verdient.

0: Zaterdag 5 september in Fort Nationaal in Brussel.
1: K3L en Paco Amoroso. Live.
0: Tickets en info.
1: Via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Hey iedereen!
5: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
6: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Graag.
5: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh cool!
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Official Sound of Summer. Ima en Marien, welkom op de barbecue.
10: Ah, merci Sander. Ligt er al iets op de grill?
9: Ja, spekjes, ribbekjes, chipolatas.
10: Oh, lekker. Is er ook iets vegetarisch?
9: Houd je van kolen? Die liggen in het vuur. I only want you with you.
10: Slaatje?
11: Ja, ik zal nog even de winkel passeren. Allee,

0: Spice Girls met Wannabe.
1: Het postkaartje van...
2: Doreen Adriaansen.
0: Hallo, dag Doreen. Goedemorgen.
2: Hallo, hallo.
0: Hey, Doreen. Oké, het postkaartje is van jou. En naar wie mag het gaan?
2: Ja, naar mijn babysitkindje Marie X. Ze is nu op kamp.
0: Oké. Marie, die is op kamp. En waarom wil jij haar vandaag een postkaartje sturen? Wat is jullie verhaal, jullie vibe?
2: Ja, Marie, dat is iemand super speciaal voor mij. Aangezien jij die al van 2018 kent. Ik ben altijd bij haar babysit geweest. Maar dat is eigenlijk... onze band is gewoon super speciaal omdat wij kei goed overeenkomen als zussen, maar ook als beste vriendin. En ook wel een beetje als kindje nog altijd voor mij. Dus ik beschouw haar eigenlijk als bijrol in mijn leven.
0: Oh.
2: En die betekent gewoon super veel voor mij. Ik zou er alles voor doen. En ik zie die echt even graag als mijn eigen zus of als een kind eigenlijk voor mij. Dus ik zou die nooit nog in mijn leven, nooit nog uit mijn leven willen hebben.
0: Maar vind ik echt heel speciaal. Zo'n band opbouwen met je babysitkindje, dat gebeurt niet elke dag. Heel mooi om dat te horen. Wanneer is de laatste keer dat je echt op haar hebt gebabysit? Want ja, intussen is ze al 14 jaar, dus moet er nog op haar worden gebabysit? Ik denk het niet.
2: Nee, inderdaad. Babysitten niet echt, maar vooral veel plezier maken en soms ook eens zeggen rustig aan doen. Nu een beetje normaal doen, bij wijze van spreken. Maar echt babysitten is dat niet. Dat is meer plezier maken.
0: Nee, inderdaad. Jij bent een beetje de grote zus geworden, Doreen. Vind ik heel mooi om te horen.
2: Ja, eigenlijk wel. Met familiefeesten en zo, maar word ik ook altijd uitgenodigd. Dus dat is wel heel tof.
0: Maar zo tof. Ja, hoe meer familie in dit leven en mensen die we graag zien, hoe mooier het leven, toch?
2: Ja,
0: dus als die momenten zich voordoen, dan moet je die vastpakken met beide handen. Dus, Marie is op kamp. Wat wil je graag aan haar zeggen? Zo kort gebundeld in een zinnetje, alsof dat je het op een postkaartje zou schrijven, Doreen.
2: Oké. Liefste Marie, ik hoop dat het daar super plezant is. Ik denk nog elke dag aan onze reizen en aan onze leuke spelletjes en van alles dat we doen. En geniet ervan. Je bent maar één keer jong. Doe die zotte dingen. Ga snijs op trip. Eet snoep. Doe van alles. Ik hoop dat ik je snel terug zie.
0: Oh, maar dat was kei mooi, Doreen. Ja, vooral dat snoep eten op kamp. dat is een canon event. Dat moet gewoon terugkomen in alle levens.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik hoop dat Marie het heeft gehoord en anders kan ze terugluisteren. De groetjes daar, Doreen. Bye-bye.
2: Oké, dankjewel. Bye-bye.

Luisteraar Luc stuurt nog een postkaartje richting Brahim, the one and only, die je straks hier hoort vanaf 10 uur. En Luc laat erbij weten, altijd vriendelijk in de app van M&M. Na al die jaren gaat hij zo hard worden gemist.

wat ik iets winnen bij Dorian Oussens. Nog een hele middag genieten met Brahim. Pak dat vast, want binnen minder dan een maand is hij Ribbe de Bie naar Radio 2. Of knapper. En nee, love you, Brahim. Nu de legend die gisteren voor het eerst op Tomorrowland mocht draaien. M&M.

0: Deals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plusleden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Reel, goedemorgen. Het is 10 uur.
6: 14 uur.
5: Dit is Melina Verbeek.
7: Spanje viert zijn WK-winst. In Spanje is de overwinning op het WK voetbal al uitgebreid gevierd. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En vandaag zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers. Dat vertelt correspondent in Madrid, Sven Tuytes.
8: Het is echt een hele optocht door Madrid. En dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Hè. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden. Ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
7: Tijdens de vieringen in Spanje is afgelopen nacht ook een jongen van 13 om het leven gekomen. Dat gebeurde in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. De jongen zou gestorven zijn toen een fontein instortte, nadat daar verschillende mensen op waren geklommen. Nog een andere jongen raakte gewond. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is opnieuw boven $90 gestegen. Dat is de hoogste prijs in een maand tijd. Bij de start van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran steeg de olieprijs tot bijna $120 per vat. Toen een staakt het vuren bereikt werd, zakte die weer tot bijna $70. Maar nu de twee landen elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, is olie weer fors duurder geworden. En veel buurtbewoners van Tomorrowland in Boom in de provincie Antwerpen proberen een centje bij te verdienen tijdens de twee festivalweekends. Met een eet- en drankraam in de voortuin of door kamers te verhuren aan festivalgangers verdienen sommige mensen enkele honderden of duizenden euro's.
9: Uiteindelijk moeten we zeggen dat we op die twee weekends, laat ons zeggen, tussen de 2000 en 3000 euro kunnen overhouden.
10: We hebben plaats om 6 gasten. We hebben 3 slaapkamers van 2 personen. Ze blijven 3 nachten bij ons. En ze betalen voor ons ganse huis €900 per nacht.
11: Wij proberen nu wat pintjes te verkopen om een beter bedrag te hebben voor onze vrijgezellenavond.
7: Zo'n 10 jaar geleden kwam er nog veel protest van buurtbewoners tegen het festival. Maar de organisatie probeert de buurt nu meer te betrekken, onder meer door een burenfeest. We krijgen veel wolken vandaag, meestal wel droog en tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en dan tot 25 graden. M&M.
5: Goedemorgen vrienden. Ja, of je nu aan het werk bent of lekker vakantie aan het vieren bent. We gaan dat allemaal samen doen met Somber. Eerst feestje met Mwaki.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: Ricci. Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: M&M Live.

somber. Home wrecker. Kunnen van genieten, zegt ook Laura in de app van de M&M. Ik ben erbij op Pukkelpop als deze vriend daar op dat podium staat. En ik ben een beetje jaloers, Laura, maar heel veel plezier. En plezier, dat gaan we samen beleven met een pak goede muziek. Zo meteen de big hit van deze week. En ik zie Els ook weer meegenieten in de app van de M&M. Die gaat helemaal losgaan op deze van Elton John. Dat weet ik nu al.

0: de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Woehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. M&M.

0: Austin, Dasha. Zometeen feestje bouwen met Nina Black. Staat dit weekend op Tomorrowland. We zijn er ook bij met M&M vanaf vrijdag. Luister je en kijk je en beleef je het allemaal mee via de M&M-app en VRT Max. Zometeen dus al een beetje opwarmen, maar eerst... Samen naar de weg E313 richting Antwerpen is bij Rans de weg gedeeltelijk versperd. Komt door een ongeval. Er staat zo'n 20 minuten file vanaf Massenhoven.
1: M&M. The official sound of summer. The official sound of summer. Brahim.

leuk. Elsie stuurt veel groetjes vanuit het land dat gisteren op het WK voetbal gewonnen is. Ah, dat is niet moeilijk, hè? Spanje. Hey, geniet ervan, vrienden. Dit is Miley Cyrus.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de KidNet-rappers van Hallo Kids.
2: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

Zeker, de app van M&M, I Love It. Wat is dit? Dit is By Yours Truly Magic. Leuke mix. Daarnet nog van Bebe Rexha, Faithless, New Religion met deze Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. En nu naar deze Friday. Let's go. It's Friday.

vrijdag op de maandag vieren. Wij kunnen dat. Ja, en wij doen dat gewoon. En ik zie dat je ook aan meegenieten bent, Lindsay van Roy, in de app van M&M, net zoals onze vriend Francis vanuit Kortrijk, Westside. Leuk. Hey vrienden, zoals beloofd, heel veel goede muziek voor jou. M&M. Ah, of je nu dus keihard aan het werk bent, aan het genieten bent van wat vrije tijd, doe dat straks met The Weeknd, Can't Feel My Face. Maar eerst Oscar and the Wolf, Warrior. Nee.

zoals Steffi het stuurt in de app van de M&M. Met deze van de weekend droom ik nu alweer weg naar het volgende weekend. Maar hey, voor velen misschien wel verlengd weekend, hè, want morgen feestdag en al. Misschien wel feest voor Camille, want nog steeds genomineerd voor de VRT Zomerhit met deze.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Goedemorgen, zo wordt het 11 uur. Er is Melina Verbeek.
2: Enkele ouders organiseren zelf schoolvervoer. In Tongeren, Hoesselt en Bilzen in Limburg gaat een groep ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs hun kinderen zelf naar school brengen. Over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is al erg lang discussie, want veel kinderen moeten soms urenlang op de bus naar school zitten en een hervorming laat op zich wachten. En dat zijn de ouders beu. Een van hen heeft een taxibedrijf en zal elke ochtend 8 kinderen naar school brengen.
3: Als jij dan van Tongeren naar Bilzen moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren en naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van, dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
2: Eén dag voor de Nationale Feestdag heeft koning Filip de jaarlijkse adellijke gunsten en eretekens uitgereikt aan mensen die uitzonderlijk gepresteerd hebben. 9 mensen krijgen de titel van baron of barones. Onder meer psychiater Dirk de Wachter wordt baron, net als Wouter Torfs, dat is de vroegere topman van schoenenwinkelketen Torfs. Actrice Chris Loma en regisseur en choreograaf Alain Platel worden dan weer commandeur in de kroonorde. In Spanje is de overwinning op het WK voetbal uitgebreid gevierd. Spanje won de WK-finale van Argentinië met 1-0. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En straks zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers erbij. Dat zegt correspondent in Madrid Sven Tuytens.
4: Het is echt een hele optocht door Madrid. En dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Hè. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden. Ja, die bleven gewoon stilstaan om ringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
2: In Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje is afgelopen nacht een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het vieren van die overwinning op het WK. De jongen zou gestorven zijn toen een fontein instortte nadat daar verschillende mensen op waren geklommen. Nog een andere jongere raakte gewond. En bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is zeker 1 dode gevallen. Een van de doelwitten was een ondergrondse raketbasis. Iran heeft dan weer militaire doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. Het is al de 9e dag op rij dat de VS en Iran elkaar opnieuw aanvallen, ondanks een voorlopig akkoord over een staakt het vuren. Veel bewolking, maar meestal droog en tot 22 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en wolken en dan tot 25 graden.
5: Uitverkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

up to you, another. Zoals ik met jou mag praten hier. Hey, leuk dat je erbij bent. Ik zie je in de app van de M&M. Katrien en Leen zijn er ook weer bij. En Luc ging helemaal los op deze en terecht. Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Echt een schijf. En voor alle 1D fans out there, deze is voor jou.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: De genomineerden, die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
3: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met...
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl...

Hipsters samen met Reggie, die ook dit weekend op Tomorrowland staat. Wij zijn er ook bij met Eminem. Je volgt het via VRT Max en de Eminem-app. Nu de nieuwste van Judith, I Love To Be In Love.

0: Benson Boone.
1: These beautiful things that I've got.
0: Save Me Tonight krijg je zo meteen van J-Lo en David Guetta. Maar eerst op de E313 richting Antwerpen. Meer dan anderhalf uur file rijden daar. Van Herentals West beter tot de rand. De weg is er gedeeltelijk versperd door een ongeval. Daardoor ook één uur aanschuiven op de E34 naar Antwerpen vanaf Zandhoven. Van Hassel naar Gent rijden dus best via Brussel. En op de Antwerpse ring dan nog richting Nederland staat zo'n 20 minuten vertraagd verkeer van Antwerpen West tot Borgerhout.
2: M&M. Brahim.

Ja, Jennifer Lopez en de vriend die dus op zaterdag 8 augustus naar Zeebrugge afzakt. On the beach. Dik feestje, hè, met David Guetta. En nu, feestje met de vrienden afgelopen weekend ook nog in Spa. Te bewonderen was tijdens de F1. Dit is Stromae.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
6: Ja, dat past daar voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize.

0: M&M.
1: Zo schuiven. Echt genieten van die nieuws van Bruno Mars net. Oh my soul. Zometeen Coldplay. Eerst dit hier van Offenbach.
0: Make life.

ben jij deze maandag 20 juli aan het doorbrengen? Want genieten van vakantie, misschien hard aan het werk? Hoe? Ik wil het heel graag weten, of nog leuker. Maak een foto van de plek waar jij op dit moment luistert naar de leukste zender van het land. En drop die foto in de app van M&M. En in diezelfde app van M&M vraag je van onze Jarne, kan je vandaag tickets winnen voor Tomorrowland, lieve vriend? Helaas niet, maar je kan wel vrijdag, zaterdag, zondag alles meebeleven. En ook Alesso daar zien performen via de app van M&M. En hier op M&M uiteraard.

0: vanavond op VRT1.
1: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
0: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docureeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Yannick Aerts.
5: Er was een steekincident in Gent. De omgeving van de Sint-Jorisbrug, dicht bij het station Gent-Dampoort, is afgesloten door de politie na een vermoedelijke steekpartij vanochtend. De plek ligt aan de rand van de feestzone van de Gentse feesten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. Het parket kan ook voorlopig nog niet meer informatie geven. Er staan lange wachtrijen op Brussels Airport. Vandaag is de drukste dag van het jaar op de luchthaven van Zaventem. In totaal worden er 92.000 reizigers verwacht, 51.000 mensen die vertrekken en 41.000 die aankomen. Brussels Airport legt uit hoe het komt dat er nu zoveel volk is.
6: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit die dateert van 2019. Toen hadden we meer dan 95.000.
5: Ja, in totaal verwacht de luchthaven van Zaventem deze zomer 5,2 miljoen reizigers. Dat is 4% meer dan vorig jaar. Een groep ouders in Limburg gaat in hun regio zelf het leerlingenvervoer regelen. In Tongeren, Hoesselt en Bilze zijn ze het beu dat hun kinderen soms urenlang op de bus zitten om naar de school voor buitengewoon onderwijs te geraken. Daarom brengen ze hun kinderen voortaan zelf naar school. Eén van de ouders heeft een taxibedrijf en rijdt nu elke ochtend 8 kinderen naar school vanaf september.
7: Als jij dan van Tongeren naar Bilze moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren en naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van, dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
5: Na 104 wedstrijden zit het WK voetbal erop. Spanje kroonde zich gisteravond voor de tweede keer ooit tot wereldkampioen. En dat na het grootste WK ooit. Eentje waarin de FIFA soms de wind van voren kreeg. Wat er goed en slecht was, Sportza-collega Bert Sterks die blikt terug.
8: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, een record opbrengst ook van naar verluidt zowat $15 miljard. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump en de rode kaart Kees Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK uiteraard met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen, 64. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook een intrede doen in het Belgische voetbal.
5: Het is nog bewolkt, maar het klaart op deze namiddag bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien wel meer zon en temperaturen tot 25 graden. M&M.
4: Succes aan Annelies. Bezig met de boekhouding. Met M&M gaat dat veel beter. En strijken naar de reis, zegt Marina. Ga lukken met goede muziek zometeen. Cameron. En veel meer. Official Sound of Summer. M&M.

0: Cyril, Stumbling In. Word je goed gezind van, hè, van dit hier. Ja, onze Christophe uit Brugge is ook aan het werk op zolder. En Ellen Aarts uit Nijlen is de badkamer aan het poetsen. Maar met M&M gaat dat allemaal zoveel beter vooruit. Het zou wel zijn. Hey, de M&M-app, pak die er even bij. Ik heb je nodig voor dit.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, het is weer aan jou om mee te beslissen of we een song meer of minder moeten laten horen hier op M&M. Jij beslist mee door punten te geven op 10. En je ongezouten mening mag je ook altijd achterlaten in de app van M&M. Dit keer dus, vrienden, de nieuwste van Criss Cross Amsterdam. Ja, die ken je wel, hebben gigantische hits gescoord. Nu dus misschien weer met ook wel straffe features erop. Willy William, Franse hitmaker die je kent van onder andere Migente en Luisa Sonza, een van de grootste popsterren uit Brazilië. Song ontstond door een studiosessie samen met die Willy William. En daarna belden ze met Luisa en die zag dat ook zitten, dus voilà. Maar wat vind jij ervan? Dat willen wij hier weten. My oh my, hoeveel punten op 10 krijgt hij? Als hij meer dan een 5 op 10 scoort, ja, dan gaat hij uiteraard door. Maar is het dat niet, dan stopt het hier. Jij beslist in de app van M&M. Punten op 10 in je mening bij het horen van deze.

0: M&M. Read
1: the song. Ja, en de kenners onder ons in de app van M&M hebben hem al gespot. Uiteraard, sample van Nana, Hey Hey Kiss Him Goodbye. Van Steam uit de 60s zelfs, eind jaren 60. It's crazy, komt allemaal terug. Maar, komt hij ook terug? Die My Oh My van Criss Cross Amsterdam of niet? Heb jij beslist in de app van M&M met voorlopig een topscore van Annelies vanuit Spanje. 10 op 10 stuurt ze. Gigantisch feestje ook geweest hier gisteren en met deze al helemaal. Jelle gaat ook voor de volle 10, maar onze Luc die zegt nop, niet voor mij. Onvoldoende zelfs. Net zoals onze Mike, die zegt ook een onvoldoende. Ik vind het niet zo wauw. Het kan er wel mee door. Maar Sandra trekt het allemaal terug omhoog met haar 9 op 10. Ideaal om die stramme gewrichten terug in gang te krijgen. Andere ooms gooit er nog een 10 op 10 tegen. Wat een zomersong in Laurens gaat voor de volle uitspraak. Lekker gaan met die banaan. Maar wat brengt dat als we dat hier allemaal bij elkaar gooien? Ja, toch een 8,5 op 10 hoor. En dat is goed genoeg om door te kunnen gaan naar een volgende ronde Rate the Song. Na 6 uur vanavond bij Charlotte Sieben. En dat allemaal dankzij jou daar. Hey, merci, goed gedaan.

0: De eerste rij.
1: M&M, the official sound of summer.
2: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Knaldi! Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupe meloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi,

Because of You. Gustav en onze vriend Jonas uit Haag, die is op weg naar het plezantste land om daar te gaan werken, Bobby Aanland. Hey, Jonas, de Maxmaand. Geniet er vandaag.

Tattoo, Loreen. Op de weg naar Antwerpen. Daar op de E313 is het een half uurtje file rijden vanaf Herentals Industrie. 10 minuten schuif je aan op de E34 naar Antwerpen. Vanaf Zoersel. E17, 10 minuten file vanaf Kruibeke. En op de E19, 10 minuten vanaf Brecht. Antwerpse ring dan richting Nederland. Daar komt er een kwartiertje bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Naar Brussel dan op de E19, 10 minuten erbij vanaf Peutie. E40, 10 minuten extra vanaf Sterrebeek. En op de E40 richting kust zijn bij Aalt. Er twee rijstroken dicht door een aanrijding. Zo'n 45 minuten vertraag je vanaf Nevelen.

Even wegdromen en genieten. Ja, net zoals onze goede vriend Luc in de app van Eminem ook zei. Puur en mooi country lied. Dit van Stella, Lefty, Boston, net nog hier op Eminem. Heerlijk. Goed bezig ook, jongen. Onze Dave, Blinky Dave, doet ze allemaal weer blinken. Is weer wagens aan het poetsen in snel tempo. Maar natuurlijk niet zonder de radio erbij. Hey, waar je ook bent, wat je ook doet, doe het met muziek. Nu van Sam Sparrow. Dit is Happiness. Goedemiddag. Hey, die tijd vliegt, hè?

0: heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: M&M.

Olivia Rodrigo. Ja, natuurlijk. Die komt er straks nog aan. Net nog kunnen genieten van Olivia Dean's So Easy. Zometeen Kings of

Kings of Leon, Sex on Fire. Heerlijk, stuurt Thibaut uit Lokeren. Dagje zee vandaag, zalig onderweg met al deze songs. Het zal wel zijn. Zometeen nog Pommelien Thijs, Ongewoon, Macklemore en Ryan Lewis krijg je met Ken Haldus. Eerst deze Olivia Rodrigo, nu Drop Dead.

official sound of summer.

0: zeg, gaan we?
1: Kom ook koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bed.

0: 1 uur. 14 nieuws. Dit is Yannick Aerts.
1: De koning geeft zijn 21 juli speech. Morgen is het onze nationale feestdag. En in de toespraak van de koning heeft hij het vooral over de zware hittegolf van eind juni. Hij zegt dat hij vooral de meest kwetsbare mensen heeft geraakt.
2: We hebben er allemaal onder geleden. Maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: In diezelfde toespraak roept de koning de regeringen in ons land op om het begrotingstekort te verkleinen. En hij hoopt ook dat de rust zal terugkeren in het onderwijs na de woelige maanden met een grote staking in het Franstalig onderwijs van ons land. In Gent is vanmorgen een jonge man van 19 gewond geraakt bij een steekpartij aan de Sint-Jorisbrug dichtbij het station Gent-Dampoort. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er werd gestoken is nog niet duidelijk. De dader of daders zouden ook op de vlucht zijn en de omgeving is nog altijd afgesloten. Er staan lange wachtrijen op Brussels Airport, want vandaag is het de drukste dag van het jaar op de luchthaven van Zaventem. In totaal worden er 92.000 reizigers verwacht, 51.000 mensen die vertrekken en 41.000 die aankomen. Brussels Airport legt uit hoe het komt dat er zoveel volk is.
3: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport.
1: Ja, in totaal verwacht de luchthaven van Zaventem deze zomer 5,2 miljoen reizigers, 4% meer dan vorig jaar. En in het voetbal kent Union zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Champions League. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. Het is nog bewolkt, maar het klaart stilaan wel op deze namiddag bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint nog bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 25 graden dan. M&M.
0: Je zag ze gisteren schitteren tijdens de rust op het WK-finale. Shakira en Burna Boy komen eraan, net naar Dua Lipa. Love Again.

0: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbiezen. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino d'Amore en Klank Collective. Ontdek het volledige programma op intramurosfestival.be.
1: M&M Live.

Ja, gisteren dus ook te bewonderen tijdens de grote WK-finale in de rust. Met onder andere Justin Bieber en ook Shakira, Burna Boy, Madonna. Dat is crazy wel, hè? Zometeen, de big hit van deze week, Just a Little, maar eerst R.E.M.

0: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Bestel op manutan.be.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen. En 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: M&M.

Bam! Blijft ook een schijf, hè? Shaboozé met a bar song. Vrienden, vrienden, vrienden. Het is samen aftellen naar dit.

0: Voor het gekkenhuis. Want nu vrijdag, vrienden. Weekend 2 van Tomorrowland. Vrijdag, zaterdag en zondag. Ja, heel veel mensen moeten dat feestje missen. Want het is elk jaar opnieuw een struggle om aan tickets te geraken. Maar hey, geen nood. Want M&M zorgt dat je er toch een beetje bij bent. Ja, de zotte shows ga je allemaal kunnen meevolgen. Live meegenieten, binnenkijken. Vanaf vrijdag. Ja, gaat echt een feest worden, jongens. Vanaf vrijdag 1 uur kijk je mee binnen via de M&M-app of via VRT Max. Zo mis je niks van de volledige madness. En zit je zelfs een beetje op de eerste rij. Klaar om dus onder andere Calvin Harris aan het werk te zien. Maar ook onze Lost Frequencies, die zal er staan. Zometeen met Reality en Yannick Davy. Dus je weet waar je moet zijn, vrienden.
1: Luister dit weekend
2: en beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

Ed Sheeran. Sapphire. Heerlijk aan het uitkijken naar het weekend, zegt Ashley. Want wij zijn erbij dankzij M&M op Tomorrowland. Zal wel zijn. Wij ook. En Lucas, die is ook aan meegenieten. 11 jaar is hij. Nu Lil Nas X.

0: Car Walking. Heerlijk, zegt ook Dieter in de app van M&M, bezig met als jobstudent aan het werk in een restaurant. Op de Zeedijk, ja, dat zijn altijd goede plekken. Ja, ja, ja, ook gedaan ooit. Leuk, man. Intussen op de weg E40 richting kust is bij Aalter de weg vrijgemaakt. Wel nog 20 minuten vertraag je daar vanaf Nevelen. E313 naar Antwerpen, 40 minuten erbij vanaf Herentals-West. E34 richting Antwerpen. Daar is bij Vraassen de rechterrijstrook versperd door een brandend voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten erbij. Van Sint aan de linkeroever tot Berchem. Richting Gent meer dan een half uur erbij. Van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
1: Sound of summer. The official sound of summer. Brahi.

Henri PFR met zijn nieuwste solo. Hey trouwens, nu zaterdag staat hij ook op weekend 2 van Tomorrowland. Eminem is erbij van vrijdag, zaterdag tot zondag. Via VRT Max en de Eminem app te volgen. Nu Amy.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijs.

genomineerd voor de VRT Zomerhit, hè? Onze meteor met nooduitgang. Hey, feesten, hè? Nu vrijdag op Tomorrowland. Mr. Belt en Weasel. En wij zijn er ook bij, vrienden. Je kan niks missen van weekend 2. The Madness, live op M&M en via VRT Max.

up and dance. Ja, geniet er vooral heel veel van goede muziek. Van die heb ik nog voor je, net voor het nieuws van 2 uur. DJ Dorian Awesomes, die staat weer voor je klaar. Gaat straks met jou de namiddag verder beleven. En zo los de avondshow induiken. Maar ook nog Gabri Ponte, Justin Timberlake en de nieuwste van Antoon. De

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Even bollen, iedereen moet het weten.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Een goedemiddag, het is 2:00.
2: VRT Nieuws.
1: Met Janneke Hart.
3: De koning heeft zijn 21 juli toespraak gegeven. Morgen is het onze nationale feestdag en in zijn toespraak roept de koning vandaag dan ook op de regeringen van ons land om maatregelen te nemen om het begrotingstekort onder controle te krijgen en ook de schulden aan te pakken.
4: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
3: Ja, in dezelfde toespraak stelt de koning ook vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbaren in ons land heeft getroffen. Hij hoopt ook dat de rust zal terugkeren in het onderwijs na de woelige maanden met een grote staking in het Franstalig onderwijs van ons land. Op Brussels Airport is het vandaag de drukste dag van de zomervakantie. Maar liefst 92.000 reizigers passeren de luchthaven, 51.000 vertrekken en 41.000 komen aan. De drukte heeft twee oorzaken. Het begin van het bouwverlof, maar ook de terugkeer van de duizenden Tomorrowland-bezoekers. Aan de check-in en de paspoortcontrole verloopt wel alles vlot, zegt Brussels Airport.
5: Als passagiers die in de vertrek al aankomen, kunnen ze zeker het gevoel hebben dat het drukker is. Maar we hebben extra personeel ingezet om die check-in-rijen in goede banen te leiden, zodanig dat dat allemaal vlot verloopt. En dat is op dit moment ook zeker het geval. Zodra dat de check-in-balie open gaat, dan slinkt natuurlijk die rij. Maar het zal doorheen de dag natuurlijk altijd gezellig druk zijn. De mensen zullen altijd wel het gevoel hebben dat het een drukke dag is.
3: In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe premier. Hij was de burgemeester van Groot Manchester. Vorige week werd hij de nieuwe partijleider van de links-liberale Labour-partij en is nu ook dus premier geworden. Hij verhuist naar Downing Street 10. Dat is het huis waar elke premier woont. Burnham volgt Keir Starmer op. Hij is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar tijd. Burnham wil vooral het vertrouwen van de Britten opnieuw winnen. En hij wil ook opkomen voor het arme noorden van het Verenigd Koninkrijk en hij wil ervoor zorgen dat er meer betaalbare huizen zijn. In het voetbal kent Union zijn tegenstander voor de 3e voorronde van de Champions League. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. In de Europa League speelt Anderlecht dan weer deze week al tegen Hammarby uit Zweden. Deze namiddag krijgen we opklaringen bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint nog bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 25 graden.
6: Verkocht. Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Een dag voor de nationale feestdag doen we het rustig aan vanmiddag met een zachte Aaron Blommaert zometeen en nu Mark Amber.
1: The official sound of summer.

Alleen al om wie hij is, Aaron Blommaert, zou je op hem willen stemmen hoor. Op VRT Max met dit nummer kan hij VRT Zomer in 2026 worden. Ja, er zit zoveel in en achter hem. Net nog in het weekend in een groot interview in de Morgen waarin hij zegt ja, bevestiging zoek ik altijd bij anderen terwijl het ook over mezelf mag gaan. Ja, en dat hebben wij ook heel graag. Luisteren naar jezelf, dat is een goede tip van hem. Hier is Ariana Grande. Waarom ook niet om 2:10? One last time.

0: ik zal eerlijk zijn. Ik voel mij zo een beetje alsof de Rode Duivels gisteren gespeeld hebben. Korte nacht met de Sporza supporterszetel. Veel geroepen, maar nogthans eerst een heel saaie, vervelende en zelfs soms lelijke match. Maar wel met een finalist rijker. De beste zijn gewonnen. Spanje. Hoe heb jij gisteren beleefd? En hoeveel uur slaap had jij deze nacht? Stuur me gerust in de app van M&M.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Kelly, I feel you. Ze zegt, help a girl out. Het WK was zowat mijn hele persoonlijkheid de afgelopen 2 maanden. Wat moet ik nu met mijn leven? Ik weet dat ook niet. Ja, dat is zo de rode draad doorheen de dagen. Je weet, ik zet de tv op, ik ga weer lean back, kunnen genieten van een goede match. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde en we hebben de herinneringen. Ja. En we hebben vooral een schone winnaar, Spanje. En Kelly is daar blijkbaar.

Maar was ze eigenlijk Taylor Swift op het WK voetbal? Misschien nog wat te druk met net getrouwd te zijn, Taylor Swift. Gisteren was het wel een aardig celebrity spotten tijdens de finale. Met Pharrell Williams in zo'n mooi blauw pulletje met een ketting. Matt Damon in het publiek. Alcaraz, de tennisschot. En ook Queen Beanies met Jay-Z. Ja, het was wel de moeite. Alleen al daarvoor kijk je. En dat heb je natuurlijk als een WK in de Verenigde Staten wordt georganiseerd, onder andere. Zometeen Show Me Love.

zo gek. Als je vorige week op dit uur naar de temperatuur keek, dan was het minstens 10 graden warmer. We zitten ongeveer aan 20 graden met wat wolken, maar dat is goed. Beetje verkoeling. Zometeen met Post Malone en Thomas Gray. Eerst even kijken naar onderweg, hè. Naar Antwerpen. Een half uur file is momenteel op de E313 vanaf Massenhoven en een kwartier op de E34 tussen Sint-Gillis-Waas en Vraassenen. De rechterrijstrook is er versperd door een brandend voertuig. Op de A12 is iets voor Meissen door een defecte vrachtwagen de rechterrijstrook dicht. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval op de aansluiting naar Hasselt. En moet je ook nog 10 minuten erbij rekenen op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Dorian Ausems.

Dat is een beetje minder waar nu. Running in circles. Er runt de hele wereld rond Post Malone dit weekend nog in Noord-Amerika. Daar blijft hij nog even toeren. En dan gaat hij naar Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Drukke zomer.

0: Cruising met Jonas Blue. Edge of Desire, bijna om 3:20. Zometeen hetgeen dat er absoluut niet was afgelopen weekend op Tomorrowland.
1: Alleen maar de grootste hits non-stop.

0: Plus en op VRT Max.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

Formidable, maar dan toch niet. De knoop is doorgehakt. Kan je nu in een update op Sportza lezen. Geen Rudy Garcia meer als bondscoach van de Rode Duivels. Ze gaan op zoek naar iemand nieuw, ondanks dat hij een paar successen heeft geboekt. Maar er waren twijfels. Wat een nieuws. Zo na de finale.

stond nog op Coachella samen op het podium met de vrouw die gisteren opende tijdens de halftime show van het WK voetbal. Met een lachende Ronaldinho en de Ronaldo. Ik moet eerlijk zeggen, ondanks het er allemaal een beetje belachelijk uitzag, was ik wel starstruck van Ronaldinho. Altijd al geweest. Nochtans, Brazilië heeft niet zo goed gedaan op het WK voetballen. Maar bon, dat is geschiedenis. Wij kennen onze winnaar. En we hebben er live versies van onder andere een

0: en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
2: Goedemiddag, het is 3:00.
3: 14 uur.
2: Met Yannick Aerts. De Rode Duivels zoeken een nieuwe bondscoach. Want het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Hij bereikt wel met België op het WK voetbal de kwartfinales. Maar Sporza-collega Bert Sterks, ja, komt dat einde van die samenwerking nu echt als een verrassing?
4: Nee, niet echt. Het nieuws van zijn afscheid hing sinds de uitschakeling van de Rode Duivels al in de lucht. De evaluatie na het WK was gewoon niet positief genoeg. Hoewel de doelstelling, de kwartfinale halen, wel werd bereikt. Maar er was geregeld kritiek op zijn vreemde wissels. Had hij geluk of was hij geniaal? Zeker na de ontsnappingsact tegen Senegal waren er veel vraagtekens. En ook zijn ouderwetse aanpak en nervositeit bleven niet onbesproken. Na anderhalf jaar wordt zijn contract dus niet verlengd. In september begint de nieuwe Nations League-campagne. En de voetbalbond moet dus tegen dan op zoek naar een opvolger.
2: De koning heeft zijn 21 juli toespraak gegeven vandaag. Morgen is het onze nationale feestdag. In de toespraak vandaag blikt koning Filip onder andere terug op een heftige periode in het onderwijs, met onder meer een grote staking en betoging aan de Franstalige kant.
5: Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen.
2: In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe premier. Hij was burgemeester van Groot Manchester. En vorige week werd hij de nieuwe partijleider van Labour. Maar nu is hij dus premier en verhuist hij ook naar Downing Street 10. Dat is de ambtswoning waar elke premier woont. Burnham vervolgt Keir Starmer op. Hij is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar tijd. Burnham wil ook het vertrouwen van de Britten opnieuw winnen. En hij wil ook opkomen voor het arme noorden van het Verenigd Koninkrijk. Hij wil ervoor zorgen dat er ook meer betaalbare huizen zijn. AliExpress krijgt een boete van €550 miljoen van de Europese Commissie. De Chinese webshop verkocht illegale, gevaarlijke namaakproducten, vooral kleding, speelgoed en cosmetica. Volgens Europa had AliExpress te weinig personeel om die producten op te sporen. En als er dan toch nog gevaarlijke artikelen gevonden werden, dan bleven die soms wekenlang online staan. AliExpress heeft bijna 200 miljoen gebruikers per maand hier in Europa. Deze namiddag krijgen we opklaring bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint nog een beetje bewolkt. In de loop van de dag meer zon en temperaturen dan tot 25 graden. M&M.
6: Dorian Awesome. Die 30 graden hebben we niet meer nodig. Wel Loco Loco en Shawn Mendes. En nu David Guetta, de held van Tomorrowland.
7: The official sound of summer. The official sound of summer. M&M.

3 dagen. Zo lang moet je nog wachten. Tot Sander op Pukkelpop staat. Ons hoofd zit al bij Pukkelpop. Dat is misschien niet eerlijk, want weekend 2 van Tomorrowland moet er nog aankomen. Weekend 1 zit er nog maar net op. En iemand die daar ook gaat staan, is deze Reinier Zonneveld. En zelfs als hij het zelf niet draait, denk ik heel veel andere DJ's in hun set. Dit werkt. Dit is zo hard zomer.

0: van op de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek?
4: Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.
5: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

te vieren dat het morgen nationale feestdag is en jij misschien vrij bent. Zijn er mensen die ook de brug aan het maken zijn nu? Of werk jij gewoon door? Ook morgen, laat het mij eens weten wat uw status-update is tijdens Lizzo, About Damn Time. Kan je altijd delen. Morgen vrij of niet in de app van M&M. Bijna 3:30 met Lizzo.

overduidelijk aan het genieten van de zomer, Lizzo. Met een Nirvana-t-shirt aan en aan het dansen met een vriend. Casual ook uit een dikke auto gestapt met een Adidas jogging. Alles wat je nu wil aan hebben, eigenlijk op een maandagnamiddag. Bijna 3:30 naar Antwerpen is het 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Ranst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel zo'n 10 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Leuven naar Luik is er hinder door een bermbrand. Dat is voorbij Boutersum.

Dit klonk heel luid over Gent de afgelopen dagen in het weekend. Nina Black stond daar op de Gentse feesten. I don't know. Wat een weekend had zij ook. Gisteren nog op een plek waar Antonelli plots iedereen verbaasde met als eerste te finishen op Spa-Francorchamps. Ja, was hij niet zo heel goed bezig. En dan ineens toch die ritzegen, dat moet heel goed voelen. Hopelijk had jij minstens een even entertainend weekend.

0: De superheroes, dat zijn de mensen die werken wanneer de rest dat niet aan het doen is. Wie is er vandaag en morgen ook op de Nationale Feestdag aan het werk? Dan zitten we in hetzelfde schuitje en dat is altijd leuker. Laat gerust weten in de app van M&M. One Republic, die helden komen eraan en Bebe Rexha met Faithless.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op crosstomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: M&M. Hallo, ik ben Robin van de Radio en ik ben al volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe radioseizoen. Zelfs hier, op het strand van Blankenbergen, ga ik op zoek naar leuke gasten. Hallo. Fantastisch, tot in de studio.

laatste post op haar Instagram is een oproep naar jou om te stemmen op die Plastic Paradise. Want ze kan daarmee VRT Zomerhit 2026 worden, Laura Tesoro. Je vindt haar in een wit topje tussen alle genomineerden. En je moet gewoon nog even op haar klikken en officieel je stem indienen. Dat kan je doen op VRT Max. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
2: en de Kidnetwippers van Hallo Croquet.
1: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
3: Goedemiddag, het is 4 uur.
4: VRT
3: krijg je van Yannick Aerts. De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach nodig. Want het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Hij bereikte met België op het WK voetbal de kwartfinales. Maar Sporza-collega Bert Sterks, er komt dus nu een einde aan die samenwerking. En dat is geen verrassing, hè?
5: Nee, niet echt. Het nieuws van zijn afscheid hing sinds de uitschakeling van de Rode Duivels al in de lucht. De evaluatie na het WK was gewoon niet positief genoeg. Hoewel de doelstelling, de kwartfinale halen, wel werd bereikt. Maar er was geregeld kritiek op zijn vreemde wissels. Had hij geluk of was hij geniaal? Zeker na de snappingsact tegen Senegal waren er veel vraagtekens. En ook zijn ouderwetse aanpak en nervositeit bleven niet onbesproken. Na anderhalf jaar wordt zijn contract dus niet verlengd. In september begint de nieuwe Nations League-campagne. En de voetbalbond moet dus tegen dan op zoek naar een opvolger.
3: De koning heeft zijn 21 juli toespraak gegeven, want morgen is het onze nationale feestdag. In zijn toespraak spreekt koning Filip over de zware hittegolf van eind juni. Vooral de meest kwetsbare mensen heeft dat getroffen, zegt hij. En daarnaast roept hij de regeringen van ons land op om maatregelen te nemen om de begroting onder controle te krijgen. En hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs met een grote staking aan de Franstalige kant. Maar de koning benoemde ook enkele internationale problemen.
6: In deze turbulente wereld trekken veel staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen.
3: AliExpress krijgt een boete van 550 miljoen euro van de Europese Commissie. De Chinese webshop verkocht illegale, gevaarlijke namaakproducten en dat waren dan vooral kleding, speelgoed en cosmetica. Volgens Europa had AliExpress te weinig personeel om die producten op te sporen. En als er dan toch gevaarlijke artikelen gevonden werden, dan bleven die soms wekenlang online staan. AliExpress heeft bijna 200 miljoen gebruikers per maand in Europa. En de film The Odyssey van Christopher Nolan is een groot succes. In het openingsweekend bracht de film meer op dan verwacht. Ongeveer 264 miljoen dollar. Ook bij Kinepolis in ons land doet de film het goed. In de eerste 5 dagen zijn er dubbel zoveel mensen komen kijken in vergelijking met Oppenheimer, Nolans vorige succesfilm. Omdat er veel mensen die Odyssey willen zien, heeft Kinepolis beslist de vertoningen in een speciale IMAX-zaal in Brussel te verlengen tot eind augustus. Dus deze namiddag krijgen we opklaringen afwisselend met bewolking en 23 graden. Ook morgen begint nog eerst bewolkt, maar na de dagmiddag meer zon en temperaturen tot 25 graden.
7: Bijna 3:03 naar Antwerpen is het een kwartier file rijden op de E313 vanaf Franst en ook op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Op de E40 van Leuven naar Luik is door een defecte vrachtwagen de rechterrijstrook dicht voorbij Boutersum. M&M. Gemaan, hè? Nog veel zomervakantie. Het weekend ruikt alweer tot hier. Dus cinematickets, daarvoor stuur je nu...

Over vier, welkom in de avondshow, waarin we dringend moeten hebben over al dat vreselijke geruzie. En dat is dan nog een understatement op het WK voetbal gisteren, op de finale, waarmee het WK ook gewoon geëindigd is. Maar daar ben ik nu echt benieuwd naar, wat daar de gevolgen van zijn. Straks bel je met Jill. Ga je hem althans horen. Maar nu eerst, vanuit de conclusie, een zomervakantie allemaal goed en wel, maar het is pokkenduur. Een kans om gratis cinematickets te winnen. Dus als je ervoor wil spelen, zo meteen een klein spelletje, stuur dan nu in de app van M&M, de volle pot. Ik zie u graag daar.

0: Oh, dat was ook een goede naam geweest voor de halftime show. Om zo Mr. President Wise toch ook eens haar mond op te doen met ja, het hele gedoe gisteren, zeg. Love, ja, ja. Dan heeft Amerika nog veel werk. Maar nu gezellig hier in de avondshow. Meedingen voor gratis cinematickets. Ik geef dat heel graag weg in de zomervakantie, want het is al zo duur en je wil ook gewoon leuke dingen doen. Dag Tatjana.
1: Hey, goedemiddag Dorian.
0: Hi, Tatjana van der Brugge uit Assen. Je bent onlangs naar Ibiza op vakantie gegaan. Wat heb je daarvan meegenomen van die vakantie?
1: Heel veel rust. Mm-hmm. En tot mezelf gekomen. En ook ontdekt dat Ibiza niet alleen een feest burnen.
0: Ja, dat is zo. Hè. Heel veel natuur. Mensen zeggen dat altijd. Van, je moet daar niet aan denken. Dat is echt superveel mooie baaien. Ja, gewoon de stilte die je kan ruiken. En die is er dus. Jij hebt ze gevonden.
1: Ja, klopt.
0: Oké, geweldig. Ben je dan nu klaar om weer te werken en zo? Of hoe ziet jouw zomer er nog uit?
1: Ja, ik moet gewoon blijven doorwerken. Ik heb gewoon een 9-to-5.
0: Oké, een 9-to-5.
1: Ik heb voorlopig geen vakantie meer.
0: Maar wel weekends waarin Alice naar de cinema kan gegaan worden.
1: Ja, klopt. Ja, er zijn superleuke, spannende nieuwe films. Dus ja, er staan nog wel wat films op de planning om te gaan kijken.
0: Welke wil je het allerliefste zien nu van de line-up?
1: De Odyssey.
0: Ja. Ik was er straks ook TikToks van aan het kijken en ik dacht van, ja, ik ga het misschien skippen, want geen tijd. Maar nu denk ik, ik moet gewoon. Die cast alleen al en dan zo dat originele op die banden. En ja, bon. Voilà, ik ga vooral jou proberen de kans te geven, Tatjana. We gaan daar voor de volle pot spelen. Zometeen, zoals altijd, ga ik een klokje starten van 20 seconden. En in die tijd moet jij ervoor zorgen dat je 8 dingen opsomt binnen een thema dat ik jou nu ga geven. En als dat lukt, dan mag je gaan. We gaan voor dat thema even terug naar Tomorrowland dit weekend. Want mensen konden op een speciale manier hun zakken en hun campingspullen voor op Dreamville laten dragen. Dus echt tot aan de ingang. Ineens uit het niets doken daar kinderen op in boom met een go-kart. En die zeiden, laat maar in onze laadbak en wij zullen dat wel trappen tot aan de ingang. Het enige dat we vragen is €5. Ik vond dat heel origineel. Dat is een klein vakantiedropje, waarom niet? En toeristen daar en bezoekers van het festivalterrein zijn keihard geholpen. Ze deden dat dus op een go-car. Maar welke andere vervoersmiddelen, Tatjana, hadden ze nog kunnen gebruiken? Welke originele vervoersmiddelen zijn er? En het mag gewoon op wielen zijn. Kies uit alles dat er is, met de tijd die nu ingaat.
1: Een fiets, een step, rollerblades misschien, een unicycle, een eenwieler, een vliegtuig, I don't know, een auto misschien.
0: En nog eentje.
1: Een skateboard.
0: Oké. Een skateboard. Ja, die was toch echt binnen de tijd pakt. Goed gespeeld. Amai, zo beheerst Tatjana. Ik was helemaal mee aan het rijden op alle vervoersmiddelen die je beschreef. Heel origineel.
1: Ah, oké.
0: Ja. Niet alleen naar de Odyssee.
1: Ik kan vooral ook aan het nadenken.
0: Ja, zeg maar.
1: Ik kan vooral aan het nadenken in hoeverre je ook effectief spullen kunt meenemen op deze vervoersmiddelen.
0: Je was zelfs nog tactisch en amai, dat en al aan het denken. Nog praktisch. Dat zou mij niet gelukt zijn. Met een vliegtuig was denk ik wel zeker gelukt. Nee, goed gespeeld. Die Odyssee niet

0: zeg, en, het is niet omdat het een rustdag is in de koers, in de Tour de France. Dat we dat niet nog eens helemaal kunnen herbeleven. Zo meteen de overwinning van Remco nog eens nadoen van gisteren.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: altijd de meest zomerse beelden op zijn stories. Hè? Van Max, van Oscar en de Wolf, zo aan zijn zwembad bij zijn mooie roze villa. Heerlijk. Somebody Without You. Hoe mooi was dat gisteren?
1: De slotsprint. Evenepoel komt uit het wiel. Evenepoel gaat voorbij de Mexicaan en is op weg naar de overwinning. Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is 1 Evenepoel op Plateau de Solisol.
0: Ja, zeg. En heel duidelijke woorden, hè, de overwinning van zijn leven te halen. Dat komt omdat gisteren iets gebeurd is dat letterlijk de geschiedenisboeken ingaat. Namelijk dat een Belg een bergetappe wint. Remco Evenepoel dan nog. Nadien door Pogacar ook gewoon een schouderklopje gegeven en zijn meerdere erkend. Gewoon gezegd van hij heeft een vertrouwensboost nodig. En voilà, wat we dan te zien krijgen is een raket Remco. En ja, hij heeft heel België geëmotioneerd. Was zelf ook zichtbaar geëmotioneerd. Net zoals de one and only Messi, want wat was dat allemaal gisteren? Ik vond het... zelfs vandaag nog, het is nu bijna 16:30, zindert die finale nog na. In één zin van heel jammer dat we mogelijk afscheid nemen van Messi, want daar is wel veel gossip over geweest dat die laatste keer gisteren heeft plaatsgevonden, al is er nog geen officiële bevestiging. Maar tegelijk ook dat hij dat WK verlaat met Argentinië na al het geweld, noem het maar geweld, dat er plaats heeft gevonden op het veld door alle andere Argentijnen die stevig hebben uitgehaald naar spelers van Spanje. Welke straffen hangen hem boven het hoofd? Daar gaan we straks eens met Gilles over praten. Eén ding is wel zeker. Argentinië verliest met zilver en Spanje wint voor de tweede keer ooit de wereldbeker. Want ze hebben dat ook al eens gedaan in 2010. Dat was toen het WK in... Die ben ik het even kwijt. 2010, 2014 was Brazilië. Waar was 2010? Zuid-Afrika, toch? Ja, Zuid-Afrika inderdaad. Voor de tweede keer. En ik denk dat heel ons land mee blij was. We hebben met de Sporza supporterszetel voor de laatste keer in groepen gesupporterd. En ook daar bijna heel de dijk in Blankenbergen was gelukkig met die wending. En dat er toch nog een goal kwam. Wat vond je van... De halftime show, hard gelachen met Ronaldinho en Ronaldo, die gewoon als taak kregen blijven lachen. Maar dan wel de iconische Madonna Shakira, die veel hartjes vormde met haar handen. Waarbij iedereen zich toch de vraag stelde, is dit nu het podium om het te doen na zo'n veel besproken WK? Maar we hebben het toch maar gekregen en heel TikTok staat er vol van. Verrassende keuze wel met het nummer dat ze bracht, want ineens kwam haar hit uit 2000 daar. Music, gaan we gewoon nog eens doen.

0: Messi, hetzelfde nummer als Jamal. Natuurlijk als hij bij FC Barcelona speelt, want hij heeft de hele 2K met de rug nummer 19 gespeeld. Ook 19 geworden en daarmee weer de jongste.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week

kunnen. Dat je nu al slaap voelt om 4:30 op een maandag. Na een leuk weekend. Wel, dan helpt deze Big Hit de hele week extra veel op de radio. Bijna 4:30 door een ongeval is in Vinderhouten de binnenring rond Gent volledig versperd. Dat is de Industrieweg en er staat een file daardoor. Op de E314 van Genk naar Lummen is ook door een ongeval aan het parkeerterrein in Zolder de weg deels versperd. Er staat meer dan een 30 minuten file vanaf Houthalen.

0: belangrijk om op maandagnamiddag toch nog voldoende terug te denken aan het weekend. Doen we zo meteen met een hele grote naam van op Tomorrowland. Met een hele grote naam van op de halftime show. En daarna hoor je Jill. Die nu eens eindelijk gaat zeggen wat de straffen zullen zijn voor de verliezer van het WK voetbal. Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Spotify zag hem staan, hè, op het podium tijdens de rust van het WK voetbal. Chris Martin van Coldplay heeft heel dat spel eigenlijk gecureerd. En stond er ook met een kinderkoor alles te geven, samen met de Muppets in de back. En dan denk ik, achteraf gezien, het was allemaal zo dubieus om te zeggen love, love, love. En dat is het belangrijkste met Trump in de tribune en de organisator van het WK. Maar volgens mij was dat Chris Martin zijn manier, met al die regenboogkleuren op het podium gereflecteerd, om toch de liefde te laten spreken en te laten zien dat zij daar helemaal anders in staan. Dus dat is wel mooi.

0: Sommige dingen mogen standaard zijn. En dat is Armin van Buuren op Tomorrowland. Al in het eerste weekend op zaterdag stond hij op de Freedom Stage. En nu komend weekend, als wij er ook zijn bij M&M voor jou, dan zal het op de Main Stage zijn. Ja, dan staat hij ook op een zaterdag om 9:30 daar. En je kan het altijd volgen op VRT Max. Dat is zo cool. Je tunt gewoon letterlijk in met zicht op de Main Stage. Alsof je daar zelf in boom bij bent. Zonder dat je ervoor hebt moeten betalen. Toch nog even terug naar het weekend, want er is van alles gebeurd. Of je was erbij of niet. Maar er zijn alleszins wel heel veel zotte video's vandaag online van gepasseerd. Van het WK voetbal, de finale. Hè. Die Argentijnse speler Paredes, die de Spaanse voetballer Garcia bij de keel greep. Een andere op de grond duwde. En dat was niet alleen na afloop van de finale, ook op het veld. Voortdurend agressief. Ik dacht echt, waar is het voetbal? Waar is het spel? Ik was met de Sporza supporterszetel, dus in Blankenberg, aan het kijken op groot scherm, maar terwijl ook heel veel op mijn gsm, omdat een groepschat van vrienden ook echt ontplofte van de degoe. Ja, we waren echt allemaal van, is dit dan de finale waar we naar moeten kijken? Ook de slimste mens ter wereld zat naast mij, Felix Heremans, die was echt hoofdschuddend mee aan het kijken van wat er allemaal aan het gebeuren was. En ik dacht, vandaag wil ik daar toch eens iemand over spreken, want hoe kan je in godsnaam, bijvoorbeeld dat moment, een speler met beide handen op de grond duwen, vlak voor de ref, en dat hij dan toch nog altijd geen rood geeft of zegt, je mag gewoon het hele WK verlaten en ga maar meteen naar huis. Ik vind dat echt hallucinant. Wie het ook heeft gezien en denk ik even verbaasd keek naar dat spel dat toch mooier moet zijn dan dit, is Gilles Mbiembea. Hallo.
1: Hey, dag Dorian.
0: Gilles, analist, podcastmaker van onder andere Coolcast Sport. Amai, als je terugkijkt naar gisteren, hoe heb jij dat beleefd?
1: Oh, dat was een drama. Ik denk wel dat we blij mogen terugkijken, want het voetbal heeft gewonnen. Spanje heeft gedaan wat van hem op project en het voetbal heeft gewonnen.
0: Ja, dat is al wel één goed ding, want ik dacht, als dat ineens anders gaat zijn, dan gaan we echt allemaal heel slecht gezien rondlopen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar toch even naar dat fluitsignaal. Hè. Dus effectief, Spanje kroont zich tot wereldkampioen. Maar dan had Argentinië er nog niet genoeg van. Zijn ze zelfs beginnen uithalen met de vuist. Onder andere Molina heeft dat gedaan. Komen daar straffen van? Weet jij dat?
1: Ik mag het hopen. Ik mag hopen dat ze tenminste één keer bij de FIFA een beetje tanden en een beetje hard voor het voetbal laten zien en bestraffen wat er niet thuis hoort op een voetbalveld. Maar voor de Argentijnen, het verbaasde mij niet echt. Het was eigenlijk een beetje verder zitten wat ze tijdens de wedstrijd al deden. Ze hebben constant getrokken, geduwd, wel overtredingen begaan. Het was het hele toernooi eigenlijk al het geval. Ja. Waardoor dat er ook dus van die complottheorieën kwamen. Maar wanneer ze verloren, dan vroeg je toppen volledig door. En hebben ze zich van de slechtste kant laten zien.
0: Ah, wel, maar welke straffen kunnen daarvoor in aanmerking komen, om het zo te zeggen? Wat kan er gebeuren als gevolg?
1: Daar kunnen heel hoge boetes op komen, vooral geldboetes. Ik herinner mij nog bij de Afrika Cup dat we daar een paar maanden later ineens horen dat er heel grote boetes worden uitgedeeld aan beide landen. Er zijn ook nog schorsingen gewoon die kunnen worden uitgedeeld, want het was veel als ze brood gekregen, dus die zullen ook nog wel voor iets aantal wedstrijden, misschien voor de kwalificatie van het volgende WK of voor de Copa Libertadores of voor twee zomers geschorst worden. Dus daar komt zeker nog wel een staartje aan.
0: Ja, hopelijk wel, want er is al een onderzoek dat loopt tegen Argentinië. Als je hebt gekeken, inderdaad, Argentinië-Engeland met dat verboden spandoek waarmee ze op het veld kwamen over de Falklandeilanden en heel die oorlog. Hopelijk komt er inderdaad een staartje aan, het is goed gezegd. Hoe moet dat zijn, denk je, Gilles, voor een Messi? Want het is wel dat soort ploeg dat je dan dat WK uitgaat. Mogelijk ook, of dat wordt toch wel echt gezegd, zijn laatste WK. Hoe moet dat zijn?
1: Oh, ik denk niet dat hij zich daar veel te veel van aantrekken. Hij is vooral altijd iemand geweest die enkel op het voetbal gefocust was. Je ziet hem ook nooit in die bijna nooit meer in die opgootjes terechtkomen.
0: Dat is waar.
1: Het zijn vooral de spelers daar rond die ook helemaal opgepakt worden. En bijna als ons dolle vechter ook voor Messi. Dat zij ook weten dat hij degene is die hem erdoor zal sleuren. Hij heeft het hele WK ook al gedaan. Maar het is jammer om te zien dat dat niet stopt na het laatste pleitsignaal, omdat ze niet zo sportief laten zien. Maar Messi, die staat er een beetje boven. Dat is ook een buitenbeentje, een beetje op sociale vlak. Dus ik denk niet dat hij daar zich superveel van zal aantrekken.
0: Ja, het is natuurlijk wel een jammer manier, hè, als je met zo'n team het veld moet verlaten en de zilveren medaille om je nek hebt hangen. Maar bon, het zit erop. Het hele WK. En dan hebben we ineens vers van de pers nieuws gekregen dat onze bondscoach Rudy Garcia ermee stopt. Dat het gedaan is. Is dat goed nieuws in jouw ogen, Gilles?
1: Goh, niet per se, dat hangt er vooral vanaf wie dat de opvolging is. Ik heb vooral het gevoel dat er bij Rudy Garcia wel een Ja, 18 maanden goede werk is verricht. We zijn gekwalificeerd voor de groep A van de Nations League. We zitten bij de beste 8 op het WK. Als je dat op voorhand zegt, ja, dan kun je eigenlijk heel tevreden terugkijken. Ik denk dat vooral deze termijn eigenlijk aan hem was om zo een klein beetje die verjonging al in te zetten. Dat vooral een goede WK te spelen en de kater van de vorig WK door te spelen. En dat heeft hij eigenlijk wel gedaan. Dus ik kan wel positief terugkijken op zijn tenure, maar ja, je bepaalt altijd hoe goed je dat was. Er zijn opvolgers in het voetbal. Dus als de volgende er niks van bakt, dan zullen we allemaal zeggen dat Rudy Garcia nooit mocht verlaten. Maar als die volgende een EK wint, dan zullen we allemaal zeggen, ah, die Rudy, die komt er eigenlijk niets van.
0: Ja, zoals wij mensen zijn, dat is zo. Heb je al mogelijk nieuwe namen die daar perfect op die stoel zouden kunnen gaan zitten?
1: Ja, ik heb van Sacha Tavolere, een goede voetbalmakelaar, vriend van mij, gehoord dat een journalist, een goede vriend van mij, gehoord dat Van Bommel de eerste naam zou zijn op het lijstje. Dat is ja, de meest voorkomende naam. Dat is iemand die Belgisch voetbal kent, die ervaring heeft op grote toernooien, die heeft WK-finales gespeeld, Champions League-finales gespeeld, gespeeld bij Barcelona en AC Milan. Dat is een grootheid in het voetbal en dat is misschien ook wel wat je nodig hebt. Iemand die het land ook kent, iemand die kan werken binnen de structuur, de meeste mensen binnen de bocht ook kent. Dus dat lijkt me een heel logische naam, maar er gaat altijd een beetje dat randje in zitten van wordt het iemand Nederlandstalig of Franstalig. En dat ligt zeker aan de Waalse kant van ons land heel erg.
0: Ja, dat is zo. Hè. Ja, het gaat nog blijken. Hopelijk hebben we daar snel nieuws over. Maar nu is dit uitwuiven van Garcia en uitwuiven van het hele WK. Gilles, wat ga je nu nog doen met je vrije dagen? Want we hebben al apps gekregen van mensen die zeggen, ik weet nu even niet wat ik met mijn leven moet doen, want het is zo lang het WK voetbal geweest.
1: Ik vertrek over 2 dagen naar Congo, dus ik ga vooral genieten van de Afrikaanse zon op dat moment. En als ik terug ben, dan ga ik nog een week naar Bordeaux met mijn familie. Dus ik ga niks van voetbal volgen de komende 2 weken, helaas.
0: Ah ja, maar dan denk ik dat dat een heel goed plan is. En wensen daar vooral in Congo proficiat. Want amai, als er één land echt trots mag zijn, dan is het Congo wel. Dus
1: absoluut.
0: Daar zeker. En geniet van de welverdiende rust, Gilles. Merci om
1: dankjewel,
0: te komen op M&M. Tot de volgende.
1: Dankjewel. Tot de volgende. Doei.

0: that he swims. Met zalige gouden nagellak op Rock Werchter. En dat was niet het enige waarmee hij shined. Nog altijd te bekijken op VRT Max. En goed nieuws, want als je morgen tijdens je feestdag de tijd neemt om M&M op te zetten, dan is er een verrassing over deze vrouw.
1: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks.

0: yesterday, tomorrow. En nog een woord. Daarmee kan je nog steeds op hem stemmen op Berre op 14 zomer in 2026.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Het is 5 uur.
2: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
3: Rudy Garcia is geen bondscoach meer. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach van onze Rode Duivels. De resultaten waren lang niet slecht onder Rudy Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar er waren tijdens dat WK steeds meer vragen bij zijn aanpak, zegt onze Sportza-commentator Peter van den Bent.
4: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden. Ook op dit wereldkampioenschap zullen we graag op een andere manier voetballen.
3: Ja, en dan nog voetbal, maar dan in Spanje, want daar wordt feest gevierd na de WK-winst. De Spaanse voetballers die zijn geland in Madrid daar straks na hun overwinning tegen Argentinië gisteren in de VS. Ze worden ontvangen op het Koninklijk Paleis en ook door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekt het team in een parade door de stad. En fans verzamelen zich nu al voor de feestelijke ceremonie, vertelt correspondent Sven Tuytens die daar is.
5: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, zich positioneren op het parcours. En dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvierders zijn gisteren al begonnen. Mensen hebben weinig geslapen.
3: Er zijn nog altijd geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent van morgen. Een man van 19 werd gestoken aan de Sint-Jorisbrug in de buurt van het station Gent-Dampoort, aan de rand van de zone van de Gentse feesten. Hij werd daar zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, vertelt het parket.
6: We hebben onder andere een wetsarts aangesteld. Het labo is ook ter plaatse geweest om de nuttige vaststellingen te doen. En er was ook een duikteam ter plaatse. Intussen is de locatie opnieuw vrijgegeven, ook voor doorgaand verkeer. We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben, volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
3: Ja, wat de precieze aanleiding is van die steekpartij is nog altijd niet duidelijk. In Italië zijn er bij een grote politieactie tegen jeugdcriminaliteit meer dan 500 mensen opgepakt. De operatie vond tegelijk plaats in 44 provincies en bijna 50 van de opgepakten zijn minderjarig. De politie nam ook meer dan 700 kilo drugs in beslag, tientallen wapens en honderdduizenden euro's cash. De actie was gericht op bekende criminelen en groepen die zich bezighouden met overvallen en diefstallen. Vanavond is het meestal licht bewolkt, morgen eerst nog wat nevel, maar daarna krijgen we geleidelijk aan de zon te zien en wordt het ook wel ietsje warmer dan vandaag, tot 25 graden. Woensdag vooral een bewolkte dag met ook een kleine kans op wat regen.
0: Door een ongeval is in Vinderhouten de binnenring rond Gent volledig versperd. De industrieweg richting Zelzaten is dat. En dan moet je vanaf Gent Expo beter omrijden via Destelbergen. Maak een reddingstrook ook voor de hulpdiensten als je in die file staat. Op de E314 van Genk naar Lummen is de weg weer vrij aan het parkeerterrein in Zolder. Wel nog een kwartier file rijden vanaf Houthalen. En op de E40 richting kust vertragen iets voor Merelbeke. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval.
2: M&M.
0: Hoe mis je geen vlucht naar jouw vakantiebestemming? Zijn er trucjes deze zomer? Zo meteen naar Bruno Mars en Dua Lipa.

hoorde Esther vorige week nog zeggen. Ik heb al vaak gezweet op concerten, maar nog nooit zo fel als bij zijn concert in Amsterdam, vermoed ik. Ja, daar zorgt hij wel voor. Bruno, On My Soul. Bijna 5:10. Amai zeg, tijd gaat snel. We gaan even naar een van de drukste plekken op dit moment. Dit moment lopen er in totaal over deze maandag heen 92.000 passagiers rond op Brussels Airport. Dat is echt over 5. Amai zeg, tijd gaat snel. We gaan even naar een van de drukste plekken op dit moment. Dit moment lopen er in totaal over deze maandag heen 92.000 passagiers rond op Brussels Airport. Dat is echt veel. Je kon dat daar straks al horen bij Yannick in het nieuws.

omdat het maar niet vooruit gaat. En je weet, mijn vlucht gaat niet wachten. Verschrikkelijk. Waarbij ik mij afvraag, wat is nu echt een goede tijd om op de luchthaven te zijn voor jouw vlucht? Hoeveel uur moet dat nu op voorhand? Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben jaren geleden met DJ Lady S voor M&M naar Marokko gevlogen. En toen we teruggingen na 4 dagen of zo, was er een heel lange rij plots uit het niets voor paspoortcontrole. Terwijl DJ Lady S had gezegd van nee, maar zoveel uur op voorhand moet dat niet zo. Als we een uur op voorhand zijn, geen probleem. Maar ja, die rij dus mega lang. Op mensen hun schouder getikt om te mogen voorschieten. En hoeveel mensen dat er dan nee zeggen. Echt waar, dat mag dus niet. Terwijl wij met hand en tand proberen uit te leggen. Maar wij hebben echt, onze vlucht is daar en wij moeten nu. Terwijl dat die geen haast hadden. Allee, het was een heel gedoe. Uitkomst was, we hebben onze vlucht gehaald. Ja, en ik weet zelfs nog dat die vlucht lang heeft stilgestaan omdat er nog een controle moest gebeuren daar. Dus alles een beetje voor niks, maar wij hebben gelopen. Oh, verschrikkelijk gevoel. Dus sinds dat moment denk ik altijd, dus noods ben ik er 5 uur op voorhand. Ik vind dat ook eigenlijk helemaal geen erge plek om lang op voorhand rond te lopen. Maar wat is nu de goede tijd? Hoe doe jij? Ben jij zo iemand die ver op voorhand tijd inbouwt om dan nog rustig even de vakantie te beginnen, koffietje te drinken, wat winkeltjes te doen die je al 100 keer hebt gezien? Of ben je ook iemand die zo op het randje toekomt en hoopt dat de vlucht deze keer gehaald gaat worden? Ik ben heel benieuwd. Zo, hoeveel uur op voorhand voor de vlucht vertrekt? Praat even mee in de app van M&M, daar kan je sturen.

altijd op tijd op de luchthaven. Wel al 2 keer voor gehad dat het koffietje iets te gezellig was en we alsnog moesten lopen. 1 keer ook al in de luchthaven gestaan voor een last-minute trip naar Marokko zonder paspoort en dan ook niet mogen vertrekken. Wat is jouw plan van aanpakken? Hopelijk niet dat van Kelly. Hoeveel uur op voorhand wil jij er meestal zijn als je moet vertrekken? Praat mee in de app van M&M.

0: de eerste rij.
1: Eminem, the official sound of summer.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
2: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docureeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
0: M&M

0: al je liefst vandaag te geven op VRT Max aan Maxime en Babette om VRT Zomerhit 2026 te worden. Ik kan nog altijd op hen stemmen. Hè. Je moet gewoon drie favorieten aanduiden en vooral een andere titelbeheerder dan Pommelien Thijs mee zoeken. En dan binnenkort, eind augustus, gaan we dat weten. Maar dus nu nog de stemronde en daar kan je zeker aan meehelpen. Ja, ik had dat net al verteld. Hè. Ik heb bijna eens mijn vlucht gemist van Marokko naar huis, omdat er dus iets in de rij was gebeurd. Dat weet ik nog heel goed, want dat was allemaal niet zo echt heel standaard. Waardoor dat onze rij telkens groter en groter en groter werd. En heel veel mensen die dan sneller hun vlucht moesten halen in de problemen kwamen. En wij waren daar dus onder andere bij, maar uiteindelijk de vlucht wel gehaald. Ik ben van het principe, kom op tijd, want anders is dat ook gewoon heel onaangenaam. Elise uit Oost-Roosbeke, hallo.
1: Hallo.
0: Mag ik dat zeggen, Elise, dat jij een controlefreak bent, dus dat dat voor jou echt een no-go is om ook maar minder dan 3 uur op voorhand toe te komen?
1: Ik ben wel een planner op dat vlak, dat is waar.
0: Ja, maar dat is ook wel goed, denk ik, want de rust die win je daarna in andere zaken heel hard terug, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is ook niet zomaar een trein dat je neemt, dat je zegt van ik ga je na de volgende nemen. Dus ik heb het graag onder de controle.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ben je onlangs nog eens ergens naartoe gegaan?
1: Eind mei ben ik nog naar Praag geweest met vliegtuig. Ook 3 uur op voorhand op de luchthaven aanwezig.
0: Toch ook 3 uur bij een kortere vlucht dan?
1: Ja, sowieso altijd standaard ben ik 3 uur aanwezig.
0: Oké, gewoon om de kalmte te bewaren en de vakantie misschien dan ook al te beginnen, want dat is wat Kelly ook in de app zei. De vakantie begint vanaf je uit je deur gaat, hè?
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Ook al is dat maar een winkeltje daar op de luchthaven doen of aan de gate zitten, tussen de andere mensen, zeker.
0: Ja, ja. In Praag zou je het andere mensen aanraden? Want je bent er recent geweest, er zijn misschien nog mensen op zoek naar een bestemming.
1: Ja, heel mooi. Ideaal voor de citytrip Praag. Wordt misschien ook niet direct aan gedacht, maar echt wel een aanrader.
0: Wat vond je het leukste daar, Elise?
1: De 1001 torentjes, dat je over heel Praag ziet. En alle bruggen, het water, de rivier, het is een heel mooi historische stad.
0: Oké, schitterend. Schrijf het op. Ik heb nog veel mensen gehoord van ik wil op vakantie, maar ik weet nog niet naar waar Praag het is, op aanraden van Elise. Wat ga je nog met de rest van je zomer doen?
1: Deze zomer werk ik nu nog door in juli en augustus. Mijn verlof komt er pas aan in september.
0: Oké, en ga je dan ook een vlucht pakken naar ergens of wat is het plan?
1: Ja, de vlucht gaat dan naar Toronto, naar Canada.
0: Oh.
1: Dus ik zal ook zorgen dat ik er 3 uur op vooraan aan wezen.
0: Maar is dat dan niet 4 uur? Minstens?
1: Oh, ik zorg wel altijd dat ik op tijd ben. Ik weet nooit dat er gebeurt.
0: Jij gaat dat regelen. Ja, sowieso.
1: Ja, zeker.
0: Amai, met Toronto, na gaststad te zijn van het WK voetbal. En ja, natuurlijk ook wel met die branden, hè, die daar nu wel hevig zijn geweest.
1: Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, jammer genoeg, ja.
0: Ja, dat wordt nog spannend. Maar op zich, ja, september, dat is nog wel even veraf. En sowieso een heel mooie bestemming. Dus heel veel plezier daar, Elise. En veel courage met het werken nog tijdens deze zomermaanden.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende. Hoe ver op voorhand op de luchthaven zijn er mensen die echt zo tot aan de rand gaan en toch nog hun vlucht halen? App van M&M.

0: Marine Lené om bijna 5:30. De kantjes ervan aflopen. Dat is wel waar. We hebben het over hoeveel uur op voorhand moet je er zijn als je een vlucht moet halen. Deze zomervakantie, want het is vandaag de drukste dag daar op Brussels Airport. Axel zegt, het zijn vaak zij die de kantjes ervan aflopen, die altijd geluk hebben en nooit een vlucht missen. Ik heb toch al heel veel mensen zot zien worden, hoor. Omdat ze net iets hebben gehaald en dan verbaasd zijn dat ze niet meer binnen mogen. Maar ja, kijk. Je moet het organiseren. Je moet zelf je planning deftig maken. Diana Madaleva uit Oostende, hallo.
1: Hallo, goeiedag.
0: Ben jij degene die 3 kwartier op voorhand er maar is om een vlucht te halen?
1: Kan je dat voorstellen?
0: Dat is wel echt, amai, rustig in het leven staan.
1: Ah ja, als je in Oostende woont en je vertrekt vanuit Oostende, ja, dan mag het ook 3 kwartier.
0: Snap ik, maar bijvoorbeeld als je in Brussel woont, ja, Brussels Airport is in principe ook dichtbij, maar dat is nog altijd geen argument, want je moet natuurlijk van alles doorlopen. Hè. Het is niet van, ik doe de deur open en ik zit in het vliegtuig. Ja.
1: Nee, in Oostende is dat zo. Je komt maar binnen als laatste, je doet de check-in online en je passeert gewoon zonder grote bagage naar binnen, met je handbagage eigenlijk.
0: Ja.
1: En binnen een half uurtje vertrekt de vliegtuig. Zo simpel is bij ons in Oostende.
0: Dat klinkt echt zo heel diva-wise. Zo precies Queen Bee die haar privéjet nog even pakt. Ja.
1: Nee, want het meeste vluchten van Oostende gebeuren 's morgens vroeg. En om 6:00 's morgens, dan kom je gewoon echt rustig binnen met je handbagage.
0: Ja, nog niet al te veel volk. Ja. Het is ook een kleine luchthaven natuurlijk, hè? Dus dat is een heel ander iets.
1: Een kleine luchthaven, ja. Maar ja, natuurlijk, als je van Brussel vertrekt, doe ik dat zeker 3 uur op voorhand.
0: Voilà, nog even erbij vertellen.
1: Om kalm te blijven.
0: Ja, exact. 3 kwartier geen voorbeeld aan nemen in het scenario van jou, Diana, kan ik het wel geloven. Waar gaat de volgende vlucht naartoe?
1: We zijn juist van vakantie gekomen. We zijn naar Shanghai geweest.
0: Oh, fantastisch.
1: En ik moet zeggen, we zijn wel 4 uur vooraan aangekomen. Want ik dacht, ja, het was juist 1 juli, begin van het seizoen. En ik dacht, geen risico's te nemen en 4 uur vooraan.
0: En het is allemaal vlot verlopen.
1: Dus het is kantjeboordje, moet ik zeggen.
0: Oké, maar je bent er geraakt. Ja. En je bent heel huids teruggeraakt.
1: Ja, op gemak, ja.
0: Zeg maar even een vraagje, Diana. Ben jij vertrokken vanuit Oostende? Nee toch? Naar Shanghai?
1: Nee, naar Shanghai niet van Oostende, van Brussel natuurlijk.
0: Kan
1: het
0: zeggen.
1: Als je naar Mallorca of Malaga of Antalya, dan kan je gemakkelijk vanuit Oostende.
0: Ja, en dan kan het op 45 minuutjes. Oké. Okay. Diana, geniet nog goed na van je vakantie. Ik wens je een fantastische zomer nog.
1: Voor jullie ook allemaal.
0: Dank je wel. Even meegeven dat op de E40 richting kust het 20 minuten file rijden is tussen Wetteren en Merelbeke. De rechterrijstrook is dicht door een ongeval. En nog door een ongeval is in Vinderhout de binnenring rond Gent volledig versperd. De industrieweg is dat en dat is richting Zelzaten. Vanaf Gent Expo kan je beter omrijden via Destelbergen. En maak zeker een reddingstrook voor de hulpdiensten als je in die file terechtkomt. En op de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde is er een kwartier file aan de werken in Hamme. Zullen we eens even naar een magisch moment gaan van dit weekend. Toen er al 3 dagen enorm hard gefeest was, enorm veel lichten de lucht ingericht zijn, enorm veel ogen geknipperd zijn en magische stemmen doorheen boom zijn geklonken. Toen werd er eindelijk afgesloten door Martin Garrix op de mainstage. Hij is een van de namen daar. Als verrassingje bracht hij gewoon de gitarist van U2 mee om daar die Edge mee te performen als extraatje. Ze hebben daar meteen ook een nieuw nummer aangekondigd, Fireflies. Het publiek ging totaal los daarop. Hij heeft zelf ook op Instagram gezegd, die song komt binnenkort uit. Maar nu moeten we het nog even doen met zijn huidige repertoire en dat klonk de max. Dus sluit je ogen even en beeld je in, boom, de mainstage. Overal glitter en vakantie.
2: M&M live op Tomorrowland.
0: En dit weekend is het aan M&M. Dan nemen we jou officieel mee, want wij gaan daar ook live staan. Kilo.

geen enkele stage zo magnifiek als dat van Tomorrowland. Waar Martin Garrix dus opstond om het weekend af te sluiten. Het eerste weekend waar wij met M&M nog niet helemaal bij waren. Maar dus wel komend weekend. En het is beloofd, we nemen jou mee. Zometeen neem ik jou mee naar de zomer van 1998.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Zin in een nieuwe keuken?
5: Drie nieuwe winkels?

0: Hij heeft een bromance met degene die de mainstage afsloot van Tomorrowland op weekend 1, Ed Sheeran, met Martin Garrix. En hebben nu ook een nummer samen, hè? Ed Sheeran en Bad Habits. Bijna 6:15. M&M.
1: The official sound of summer.
0: Even terug naar de zomer van 1998, toen het eigenlijk totaal niet zo warm en zomers was als nu. Ja, dat was zo in juni begon dat heel heet en dan ineens in juli en augustus ging dat totaal bergaf. En dan had je echt vakantiedagen in de regen. Niet dat dat ons heeft tegengehouden, want we bleven rondrijden op inline skates. Dat was toen echt een ding. Pokémon-kaarten uitwisselen. Of op weg naar een vakantiebestemming op de Game Boy spelen. Ja, het nam veel onze tijd in en dat is heel begrijpelijk. En als het dan buiten nat en onaangenaam was, dan hadden we nog altijd een match om naar te kijken op het WK voetbal in Frankrijk. Bij onze Rode Duivels een pak minder goed gedaan dan dit WK, want in de groepsfase werden we al uitgeschakeld. Het is Frankrijk die als gastland won en toen was Brazilië het Argentinië van vandaag, de verliezer. Ondanks dat we niet zo ver kwamen, was heel ons land mega hard in de driekleur versierd. Echt overal leefde dat voetbal, dus die sfeer was echt enorm. En naast overal de vlag, ook heel vaak twee nummers op de radio, waaruit jij zo meteen weer mag kiezen. Dus, ga je meerijden op de leukste bus van allemaal?

zitten. Iedereen wou een busticket. Dat heeft echt hard gewerkt. Als je die zo meteen nog eens full-on wil op M&M, dan stuur je Venga Boys in de app van M&M. Maar ook dominant op de radio, Bewitched. Dat is echt een goed humeur in een pakketje muziek. Dat was trouwens de jongste vrouwengroep ooit die op nummer 1 debuteerde in de Britse hitlijsten. Ze waren Iers, maar zelfs geraakt tot in Amerika met C'est la vie. Echt waar, zelfs daar was dat een zomerhit. En ook natuurlijk in ons land. Dus als je die zo meteen nog eens wil, dan stuur je Bewitched. Of C'est la vie, je mag zelf kiezen in de app van M&M. En anders is het de Venga Boys. Tippen en stemmen, de app van M&M.

jullie zijn aan het stemmen. Jullie zijn aan het gaan in de app van M&M voor terug naar de zomer van 1998. Wie heeft er zin in een pakketje van 2 minuten 51 seconden totaal goed gezien te worden? Ah wel. Some people say hello.

Zo dat typische fluitje. Dan in de Ierse muziek. Ineens werd dat zo populair. Iedereen zette dat op en dat was overal op de radio in 1998. Toen het regende, waar wij deze zomer geen last van hebben. Het wordt alleen maar zomerser. Zometeen met Charlotte Siebe. Die krijg je vanaf 6 uur. En ze gaat Katy Perry draaien. Dus het komt allemaal goed. Veel plezier.

0: Y si andan borrachos, que bueno, me ayuda.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want

0: krijg je van Yannick Aerts.
1: Rudy Garcia is geen bondscoach meer. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach van onze Rode Duivels. De resultaten waren lang niet slecht onder Rudy Garcia, met onder meer de kwartfinales dus op het WK. Maar er waren tijdens dat WK ook steeds meer vragen bij zijn aanpak. Dat zegt onze Sportza-commentator Peter van den Bent.
2: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden. Ook op dit wereldkampioenschap zullen we graag op een andere manier voetballen.
1: Er zijn nog altijd geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen. Een man van 19 werd er gestoken aan de Sint-Jorisbrug in de buurt van het station Dampoort, aan de rand van de zone van de Gentse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat de precieze aanleiding is van die steekpartij is nog niet bekend, maar één ding is wel duidelijk, zegt het parket.
3: We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
1: En in Vironval, in het zuiden van de provincie Namen, is er deze namiddag een natuurbrand uitgebroken. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer staat intussen een groot gebied in brand. De Belgen zijn ook de Franse brandweermensen bestrijden het vuur samen. En ook in Spanje woedt er nog altijd een grote bosbrand. Die heeft al 26.000 hectare verwoest en verspreidt zich de laatste uren nog dubbel zo snel. 32 dorpen in het zuiden zijn geëvacueerd en meer dan 1.200 mensen moesten hun huizen al verlaten. De brand brak vorige week donderdag uit. In Frankrijk is er trouwens al iets minder dan 40.000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is al meer dan heel vorig jaar bij elkaar genomen. Vanavond is het meestal licht bewolkt. Morgen eerst nog nevel, daarna krijgen we geleidelijk meer zon en wordt het iets warmer tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt, met kans ook op wat lichte regen.
0: Op de binnenring rond Gent is door een ongeval in Vinderhouten enkel nog de rechte rijstrook versperd. Dat is op de Industrieweg richting Zelzaten. Vanaf Gent Expo kan je beter omrijden via Destelbergen. En op de N41 van Sint-Niklaas naar Dendermonde is er een kwartier file aan de werken in Hamme. M&M. Geen Monday Blues hier, alleen maar dikke vette zomervibes met nog dikkere vettere zomerschijven zoals deze. De Bausa met Magnetic.

0: Katy Perry en Snoop Dogg met California Girls.
1: M&M. Rate the song.
0: Ja, je hoort het. We doen van je Rate the song. Dat is het moment waar jouw mening zal zegevieren. Zometeen, dan laat ik jou een nieuwe song horen en jij mag je ongezouten mening geven. Dat mag positief zijn, dat mag negatief zijn, maar dat moet ongezouten. Een score op 10 wil ik en je geeft er een reden bij. En vandaag is die song Oh My Oh My. Ik wou bijna Oh My het omgekeerd zeggen. Oh My Oh. Het is My Oh My van Crisscross Amsterdam. Dat is een DJ-duo uit Nederland. Ja, je kent die misschien. Ze hebben al heel veel oude herwerkingen gemaakt van oude songs. Zo bijvoorbeeld The Drunken Sailor ken je misschien. Of Whenever, Wherever van Shakira. Heel veel herwerkingen gemaakt. En deze is er ook zo een. Een klassieker is daarin verwerkt. Dat is Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Van dingen gemaakt van oude songs. Zo bijvoorbeeld The Drunken Sailor ken je misschien. Of Whenever, Wherever van Shakira. Heel veel herwerkingen gemaakt. En deze is er ook zo een. Een klassieker is daarin verwerkt. Dat is Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Van Steam uit 1969. Ik moet zeggen,

0: Franse salavi, baby.
1: Dat is toch altijd leuk, hè? Al die meningen lezen.
2: M&M.
3: Read the song.
1: Ja, er zijn wel heel veel meningen in de app van M&M gekomen. Het is altijd leuk om te lezen. Zo zegt Jonathan Impens heeft bijvoorbeeld een 10 op 10. Het is zomer, ik hoor zomer. Alleen maar mooie mensen. Voilà, goede vibes. Luc, die zegt dan wel, toch wel bekend, niet zo'n fan van de herwerking. 3 op 10. Stephanie, die zegt dan weer, geen een hoogvlieger, ook een 3 op 10. Maar Steven zegt dan weer, dikke 10, doet mij denken aan Crazy Frog. Kiss him, goodbye. En zo zijn er nog super veel reacties erbij gekomen. Heel veel positieve reacties. Ook enkele die zeggen voor mij helemaal niks. Maar dat komt op een... 8 op 10. Jawel, die gaat nog even door. Ja, ik vind het ook wel een leuke song. Het schreeuwt gewoon zomer. Het is goede vibes. Ja, of je hem nu leuk vindt of niet, je zal hem nog eens horen. En ik geef het misschien eens een tweede kans. Maar hij is geweest. Als je hem niet leuk vond, niet erg. Je moet hem niet meer horen. We gaan gewoon direct door naar Eva Max en Kings and Queens.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: M&M.

Op de A12 naar Antwerpen is door een ongeval in Wilrijk de linkerrijstrook versperd. En op de binnenring rond Gent is door een ongeval in Vinderhouten de rechterrijstrook versperd. Dat is op de Industrieweg richting Zelzaten.

Luc stuurt in de app van M&M. Dat is nu eens een nummer dat nooit verveelt. En dat is zo Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. The official sound of summer. Misschien staat het bij jou ook voor altijd op je netvlies gebrand. Alle Europeanen hebben het erover. Je kan het waarschijnlijk al raden waar ik het over heb. De halftime show van het WK gisteren van de finale. Deze was er ook bij. Hier met Let Me Entertain You.

0: Ja, complete toeters en bellen hier. Robbie Williams met Let Me Entertain You. En zometeen krijg je Judith nog, die ook genomineerd is voor zomerhit met I'd Love To Be In Love.
1: Abrams komt twee keer naar de AFAS Dome in Antwerpen.
2: Met de Look At My Life Tour.
1: De singer-songwriter van het moment
2: stelt haar nieuwe album live aan je voor.
1: Op donderdag 15 en vrijdag 16 april.
2: Tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.

0: maken?
1: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

En waar ik ook van hou zijn al die malle reacties in de app van M&M. Ja, dat is altijd leuk, hè. Leuk om deze maandag gezellig met z'n allen te eindigen. Zo stuurt Mark dat hij in de zetel zit met een boek met M&M op de achtergrond en zich moeilijk kan concentreren, maar het ook niet erg vindt. En dat snap ik, Mark. Zet u gewoon even recht en dans gewoon mee, zou ik zeggen. Laat het los. Dan is er ook nog Sylvie, die stuurt dat ze terug aan het rijden is van vakantie met de vriendinnen in het zuiden van Frankrijk. En het is daar dikke vette vibes in de auto. Heel veel groetjes daar en laat maar weten wat jij doet in de app van M&M.

Camille De Lange die stuurt in de app van M&M. Ik en mijn mama en zus zitten nu in de auto terug naar huis aan het keren. We komen net van een fantastische dag met oma aan zee. Groetjes, Camille. Heel veel groetjes terug daar. Klinkt plezant. En Maite die stuurt ook. Wij zijn onderweg naar de avondmarkt aan de zeedijk. Voilà. Iedereen aan de zee. Dat klinkt plezant. Even over Olivia Rodrigo. Die was er gisteren ook bij de finale van het WK. Ik zag een filmpje dat ze heel verlegen op de foto ging met Lamine Yamal. Die speelt mee voor Spanje. Is gewonnen dus. Is geboren in 2007 trouwens. Ja, die heeft net een WK gewonnen. Ik voel mij ineens oud. Ja. Kijk, Olivia Rodrigo, die heb ik voor je klaarstaan met Drop Dead. Een echte banger. Geniet ervan.

0: Kunsthandelaar in Permo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Heel goede avond, het is 7 uur.
3: 14 nieuws.
2: Krijg je van Janne Kaart.
4: Er is een kleine brand uitgebroken in de Ardennen. In Vaux-en-Voile, in het zuiden van de provincie Namen, is er deze namiddag een natuurbrand uitgebroken. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer staat intussen nog altijd een groot deel van de brand in lichterlaaien. Er is al 2,5 hectare zo goed als in rook opgegaan. Belgische en Franse brandweermensen bestrijden het vuur nog altijd samen. En door de vele bosbranden in Europa en vooral in het zuiden is het deze zomer extra druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van zowel brandweerploegen, materiaal als experten. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen. Dat zegt Europees commissaris Hadja Labib.
5: Het activeert de snelle inzet van Europese steun en draagt bij aan de financiering ervan. Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
4: Ja, Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal en deze zomer zetten ook al 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt deze inzet ook groter. Een Belg die internationaal gezocht werd voor poging tot moord is opgepakt in Thailand. De Thaise immigratiepolitie kon hem arresteren na een opsporingsbericht via Interpol. De man vluchtte 2 maanden geleden naar Thailand om zijn vervolging hier in ons land te ontlopen. Hij wordt hier ook verdacht van illegaal wapenbezit en lid te zijn van een criminele organisatie. Hij wordt nu ook uitgeleverd aan ons land. Vanavond is het meestal licht bewolkt. Morgen eerst nog wat nevel, maar later op de dag krijgen we geleidelijk aan meer zon en het wordt ook iets warmer dan vandaag bij zo'n 25 graden. Woensdag is het vooral bewolkt met ook kans dan op lichte regen.
3: M&M.
2: Bij M&M is het eigenlijk elke dag een afterwork of gewoon een goed feestje. Leuk dat je erbij bent. Een hele goede avond.

Alex Warren met Fever Dream. Ja hoor. Ooit mijn lievelingsnummer zat in de hilarische film This Is The End. Het is The Backstreet Boys met Everybody. Backstreet's Back.

Måneskin met Supermodel. Ja, het is bijna zover, hè. Dan is het zomerhit. Dat is die wedstrijd daar met al die Vlaamse artiesten die dan strijden voor de hit van de zomer. Dat doen ze dan in Blankenbergen. En dat is dan een grote liveshow dat dan op zaterdag 29 augustus wordt uitgezonden. Dan wordt die winnaar bekendgemaakt. En daar zijn tv-opnames van. Kan je daar gaan kijken trouwens, hè, in Blankenbergen. Dat is 28 juli, 29 juli kan je daar zijn. 4 augustus kan je daar zijn. 5 augustus kan je daar zijn. En 29 augustus, dat is de live finale dat je dan kan meemaken. Wie doet er allemaal mee? Je hebt een Bart Kyle, je hebt een Bas Serra. De winnaar van The Voice van dit jaar is dat. Berre, Cammy, Dana, winner, komt nog eens kijken. De Romeo's, DJ Licious en Milo. Het is crazy.

0: Crazy Bananas, iedereen is erbij. En deze is er ook bij Meteor met zijn single Nooduitgang. Je kan er dus voor stemmen op VRT Max voor Zomerhit.
1: This is the official sound of summer.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Charlotte Siebe.
1: The official sound of summer.
2: The official sound of summer.
3: Ja, laat maar weten in de app van M&M wat jij bent aan het doen vandaag. Op je maandagavond Forever Young van DJ Licious en Milo.

Billie Eilish. Waar is ze eigenlijk? Ik heb ze precies al lang niet meer gezien of gehoord. Misschien was zij wel een goede keuze geweest voor de halftime show van het WK gisteren. Was misschien wat plezanter geweest dan wat we nu hebben gekregen. Tja.

de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Coquette. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT.

Titanium, een echte klassieker van David Guetta en Sia. En de volgende die ken je misschien van The Voice of van de telenovelle Milo. This is the official sound of summer. M&M. Plankgas van Linnet Douw.

0: Roger Sanchez met Another Chance. Is dat hier M&M of is dat hier Paradise City of wat? Mannetjes, binnenkort is het zover. Ik heb het al gezegd, ik heb het al meerdere keren gezegd. Dan is het zomerhit. Jawel, dat is natuurlijk ja, die grote wedstrijd waar alle Vlaamse artiesten aan meedoen, hun hit insturen en hopen dat ze die titel winnen. En dan hebben zij dus de hit van de zomer. Er zijn er al zo enkele gepasseerd. Linde de Douw is al gepasseerd, Meteor is al gepasseerd, maar er moeten er enkele nog komen. En zo heb je bijvoorbeeld deze ook nog, Aaron Blommaert en Zoé Livé, die hebben samen de hit Tranen van Goud. Het is misschien het moment om eens ja, naar VRT Max te gaan en daar te stemmen voor jouw zomerhit. Want deze zou het zomaar kunnen zijn. Ben ik biased dat ik zeg dat je voor Aaron Blommaert moet stemmen? Zeker wel. Maar ik ga het toch doen. Stem voor Aaron Blommaert, voor Tranen van Goud. Nu doen.
1: This is the official sound

0: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Virouinval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand onder controle. Die brand was in de namiddag ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Het vuur verspreidde zich over een steile helling en is ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is daar in de as gelegd. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig maar beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat toch in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Preeuw, waarom wil de Commissie dat?
1: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
0: En dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judith Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Dat heeft ze vanavond laten weten op haar sociale media. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Ja, Stefan Bos in Budapest, waarom weigert Polgár die functie?
2: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judith Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
0: Dank je, Stefan. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens zijn arrestatie door de politie. Dat gebeurde in Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwde agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beelden is te zien dat agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt nu een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Het weer nog, vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kan zo wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Ook morgen wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Elk jaar in no time uitverkocht.
4: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.
3: M&M, live.

Nog een uurtje samen jouw maandagavond starten. Kan niet beter. En dat met knallers als deze. Somber met Homewrecker. The official sound of summer.

This girl van Kungs en Cooking on Three Burners. Van een speciale naam gesproken. En ik ben trouwens nog altijd niet goed van haar performance op Werchter samen met Mumford & Sons. M&M. Misschien brengt ze binnenkort wel iets in het Engels uit. Pommelien, Thijs en Mol met het midden.

0: Ja, de Tomorrowland Experience. Voor velen blijft dat een magische droom. Voor mij eigenlijk ook. Maar dankzij M&M hoef jij en ik niks te missen. Want je kan gewoon luisteren vanaf vrijdag en dan mis je gewoon niks van de Tomorrowland Madness op M&M. Laura Zottedoos Govaerts, die is jouw reporter. Je hoort dan de beste DJ's, de interviews, een beetje van de sfeer opsnuiven. Samen met haar blijf gewoon samen met ons 3 dagen vol spectaculaire shows. Adembenemende podia. Sorry, maar heb je dat mainstage al gezien? Dat is ongelooflijk. Sets van de allergrootste DJ's. Denk aan Lost Frequencies, Calvin Harris, Dimitri Vegas en Like Mike. En nog veel meer internationale top DJ's. Dus, boodschap is luisteren vanaf 24 juli naar M&M en VRT Max. En beleef de madness van op de eerste rij.
1: Luister dit weekend
2: en beleef de Tomorrowland Madness op M&M.

maandagavond is een feestje, dus ook jouw maandagavond. Geen maandag blues, dus. Maar dat komt moeilijk uit. Maandag blues bedoel ik natuurlijk. Met Jamaica Bam Bam. The official sound of summer. En even helemaal terug naar 2003. Ik verschot ook dat het al zo oud is. Het is Justin Timberlake.

0: Lizzo met To Be Loved.
1: The official sound of summer.
0: De volgende artiest, die is 16 jaar en ik vind dat geschift. Het is Freya Sky met Silent Treatment.
2: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Fantastisch toch, Lady Gaga en The Dead Dance. Wat een geweldige maandagavond hebben we toch weer gehad, jongens. M&M. Ja, 3 uur samen. Het zit er alweer op. Time flies when you're having fun, zeggen ze dan. Ja, veel plezier vanavond. Geniet nog van jouw maandagavond. Ik vond het plezant. Het was de eerste keer voor mij zo in de avond samen met jou hier zijn. En ik vond het geweldig. Ah wel, weet je wat? We doen dit gewoon 2 weken lang. Wat pijsde. Je hebt geen keus, het zal zo zijn. Ja, goed slapen voor de flinke werkertjes morgen. En niet vergeten stemmen voor de M&M 50. Daar zie je me zaterdag ook weer terug. En morgen dan gaan we gewoon weer samen jammen van 6 uur tot 9 uur. Is de afspraak, is dat goed? Jawel, tot morgen. M&M. The official. The official sound of summer.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws, mensen Brecht Schaperigs. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. En er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Het vuurwerk in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag mag plaatsvinden, dat meldt een brandweer van Brussel. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's, vooral omdat er een groot verschil is met het vuurwerk eerder deze maand voor het 250-jarig bestaan van de VS. Dat zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Dat was een vuurwerk op lage hoogte en met minder lawaai. En het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: In Madrid zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn ze geland in Madrid en nu rijden ze in een open bus door de straten van Madrid. Sven Tuitens, jij bent daar, wat zie je?
2: Wel, ik sta nu aan Conde Duque op een plaats heel centraal op het parcours naar Cibeles toe, waar eigenlijk het grote feest gaat plaatsvinden. Een half uur geleden is dus de karavaan vertrokken. En op het moment dat we nu spreken, rijdt die bus voorbij, voorafgegaan door verschillende politiepatrouilles die de weg proberen vrij te maken. Zoveel mensen zijn er. Mensen komen van alle straten toegelopen. Het is hier heel warm. Dus een groot deel van die spelers hebben zelf hun t-shirts uitgetrokken. Ze staan te zwaaien naar het publiek. En je voelt echt, na een namiddag van ceremonies, eerst bij de koning langsgegaan, daarna bij de eerste premier langsgegaan, is het nu het moment dat ze tussen de Spanjaarden zitten.
0: De beker heb je nog niet gezien, Sven?
2: Wel, de beker heb ik wel gezien, want die staat nu vooraan. Op de bus staat hij centraal, dus de mensen kunnen die zien, vastgemaakt op de bus, dat hij er niet afvalt. Zie je die gouden beker voor de speler staan.
0: Dank je, Sven. Het weer vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Morgen ook wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft plaatsminister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. Er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Er zal morgenavond vuurwerk zijn in Brussel tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: En uitgerekend op de Nationale Feestdag staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Pree, waarom wil ze dat?
2: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
0: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Waarom Polgár weigert, vertelt Stefan Bos in Budapest.
3: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer, maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
0: En in Madrid zijn zowat 1 miljoen mensen op de been om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn de spelers en staf geland in Madrid. Na een bezoek aan de koning en de premier zijn ze in een open bus door de straten van Madrid gereden, richting Cibeles, het bekende plein waar zometeen het eindfeest is. Het weer nog vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: M&M Live.

M&M. Hij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
5: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.

0: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidsmedewerkers zonder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. Willekeurig en zonder rechtvaardiging. Stilzwijgen is medeplichtigheid, klinkt het. Er zal vuurwerk zijn in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
1: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouwgas zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
0: Uitgerekend op de Nationale Feestdag morgen staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na de WK-finale van gisteravond tussen Spanje en Argentinië. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen gele of rode kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag onderzoekt. Het weer vannacht ligt bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 graden aan zee. Woensdag meer wolken met hier en daar wat regen en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Verkocht.
3: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Een Brusselse arbeidsauditoraat heeft vanavond de verzegeling opgeheven van de werf van het Oxy-gebouw. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De werken kunnen niet hervat worden, want de arbeidsinspectie heeft meteen een sluiting van de werf bevolen. De aannemers zullen nu eerst een aantal veiligheidsgebreken moeten verhelpen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat verder. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar lang vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidswerkers onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. De NGO spreekt van marteling en willekeur. Wereldleiders moeten opstaan, klinkt het. Stilzwijgen is medeplichtigheid. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judith Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is de vorige president Sojuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Maar de partijloze Judith Polgár zegt nu dat ze zich niet sterk genoeg voelt om de verdeelde natie te verenigen. En er is ook wat heisa over geld dat ze heeft gekregen van de regering Orbán, zegt Stefan Bos in Boedapest.
1: Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judith Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije. Zij zou via haar bedrijf en ook via een stichting onder andere zo'n 1,9 miljoen euro hebben gekregen om de schaaksport verder uit te breiden in Hongarije. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, want de nieuwe premier Péter Magyar heeft juist gezegd dat hij onderzoek wil doen naar de wijze waarop gelden werden verstrekt onder de voormalige premier. En dan komt dit natuurlijk niet goed uit.
0: In Madrid hebben ruim 1 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van de wereldkampioen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië. De spelers zijn na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid gereden. En daarna was er een grote inhuldiging op de Plaza de Cibeles. De spelers en staf zijn 1 voor 1 op een podium geroepen en mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor aanvoerder Rodri met de wereldbeker in de hand. En dat ging zo.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
2: Campeones del mundo.
0: De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na die WK-finale van gisteravond. Net na affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu toch nog schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag gaat onderzoeken. Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum. 20 graden aan zee. Zo, maandag 20 juli zit erop. Een goede nacht.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: M&M Live.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseisd. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. In Chili, ook in Zuid-Amerika, zijn dan weer 5 mensen om het leven gekomen na hevige regenval. 4 mensen zijn nog altijd vermist, 17 anderen raakten gewond. Door het noodweer zijn ook duizenden huizen beschadigd. Bijna 100.000 mensen zijn door overstromingen van de buitenwereld afgesloten. In de zwaarst getroffen gebieden is de noodtoestand afgekondigd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd. Een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003, ook om het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
3: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
4: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Ja, rent plus beau.
5: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
6: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokale kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is the official sound of summer.
1: Eminem.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slot akkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen raakten gewond, meer dan 100